ABC, BBD. Mm-hmm. Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlei...

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend. Vier uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: I'm sorry, baby. But you know I ain't got much time right now.

0: Mixo. Blend. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nploblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphoptracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Crime door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
1: Good morning. De morning show gaat zo beginnen met muziek van Blackstreet. Lauryn Hill komt er ook aan, maar eerst Kevin Little en Turn Me On.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO. NPO Blend.

0: bij de Morning Show. Een hele goede morgen, Jasmine.
1: Goedemorgen, Angelique.
0: We zijn er weer.
1: Jazeker.
0: Good morning.
2: The Morning Show.
0: Let's go.
1: Wow.
0: Op deze woensdag. De week is gebroken.
1: Yes.
0: Zoals mijn moeder altijd zegt.
1: Oh, ja. De week is gebroken, heerlijk.
0: Woensdag, hoe ga je, hoe voel je?
1: Ja, in principe goed. Ik heb gisteren eigenlijk wel een soort van chille dag gehad. Ja. Moest wel naar de garage.
0: Oh.
1: Voor mijn auto.
0: Oh, dat is altijd wel een soort van...
1: Spannend.
0: Ja, ja. Want je weet niet hoeveel geld je gaat kosten.
1: Nee, dus dat. Uh-huh. Dus ik krijg die nog te horen.
0: Oh.
1: Ja, er was een soort van blauwe rook kwam er uit mijn uitlaat.
0: What?
1: Toen dacht ik, that's not good.
0: Blauwe rook,
1: ja. Dus ik ben maar even langs gegaan. Ik heb nu een andere autootje even te leen. Maar dat is dan toch best wel raar. Ik heb dan zeg maar een hogere auto.
0: Ja.
1: En nu heb ik ineens zo'n kleine upje.
0: Oh ja.
1: En dan ineens zit je toch heel anders op de weg.
0: Ja, ja, totaal hè.
1: Je voelt je zo kwetsbaar.
0: Ja.
1: Dat je denkt, oh. Terwijl ik heb daarvoor jaren geleden ook wel in zo'n up gereden. Prima.
0: Ja, maar het is gewoon even wennen.
1: Als je het weer gewend bent. Het is zo raar ineens.
0: Ik had ook een tijdje dat ik af en toe met mijn moeders mini. En het leek alsof ik gewoon op de weg zat.
1: Ja.
0: Zo laag was het.
1: Langs die vrachtwagens. En dat je denkt, oh, rustig,
0: ja.
1: Rustig. Zie je mij wel echt zo expres een beetje zo gas geven. En een beetje toeteren van, ja. Hé, ik ben hier.
0: Precies, gewoon.
1: Zie mij alsjeblieft.
0: Please.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk ook, nou ja, volgens mij, jij kwam vanochtend al zo binnenlopen. Je hebt natuurlijk, ik heb echt een soort kastje met al mijn spulletjes in mijn auto.
1: Ja.
0: En dan moet je alles overzetten even. En dan vergeet je weer een pasje hier, een dit daar.
1: Ja, ik was mijn pasje weer vergeten.
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: die ligt nog in de auto.
0: Ja, ja. Kijk, kijk. Dan kunnen de garage mensen lekker het NPO-gebouw.
1: Ja, nee, laat ze hopen van niet. Hard.
0: Nee.
1: Hoe was jouw dag gisteren?
0: Ja, heerlijk. Nou, kijk, dit is voor mij, ik ben de inval-DJ. Ja, Cuba is op vakantie.
1: Ja.
0: En voor mij is het even in het ritme komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben gisteren om 7:30 naar bed gegaan.
1: Wauw.
0: Dus ik was moe.
1: Ja.
0: Ik ben lekker gaan eten ergens.
1: Ja.
0: En toen werd ik nog moe. En toen dacht ik thuis van, ik kan hier wel opblijven.
1: Ja.
0: Of ik ga gewoon slapen.
1: Wat goed.
0: En dat lukte me ook
1: en
0: met het warme weer.
1: En dat kan gewoon.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Dus ik ben helemaal fresh.
1: Oké, nou, ja, ik zie het heerlijk.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Helemaal zint het. Take on the day en take on the morning show. En als
1: yes.
0: je aan het luisteren bent, ook goeiemorgen. Blij dat je erbij bent. Heel veel fijne muziek staat op je te wachten. Naughty My Nature komt eraan. Tank en de Bengas zometeen. Jouw R&B classic, Jasmine.
1: Ja, het is weer een lekkere.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Maar hier is Blackstreet.
3: Yeah.
0: Mm-hmm. You blow my mind.
3: I just can't get enough of your love, baby. Just a touch. You make me feel so good.

0: Bam, bam, tanken de Bengals hoorde je met Lucky Day.
1: Jasmine's Classic.
0: Ja, van de nieuwe music naar de classics. What you got for us?
2: Ja, ik hou van af en toe even de TikToks en de Instagrams en even afgaan.
0: Ja.
2: En dan komt er wel eens iemand voorbij die dan weer een liedje zingt van een artiest. Dat je denkt, oh, interesting version.
0: Ja.
2: En toen kwam ik dus deze man tegen.
0: Oh, deze man.

0: Oh, dat is lekker.
1: En toen dacht ik, ik ging meteen weer terug in de tijd.
0: Ja.
1: Want ik denk dat ik een jaar of 10 was toen deze track uitkwam.
0: Uh-huh.
1: En dat mijn ouders in de woonkamer stonden te dansen.
0: Oh.
1: Dat mijn vader dan mijn moeder zo van de bank af trok. En dan stonden ze daar en dachten wij als kinderen echt, get a room.
0: Grappig,
1: en
0: hè?
1: Nu denk je echt, och ja, dat waren de momenten.
0: Ja.
1: Dus,
0: zijn je ouders dan ook jouw voorbeeld in, qua liefde?
1: Ja, zeker. Ja. Hoe zij dat dan ze deden, dacht ik altijd wel van, oh, I want that.
0: Ja.
1: Ik wil ook gewoon, als ik oud ben, dat mijn man me van het bank af plukt en even lekker spontaan dansen. Dus ik ging weer even terug in de tijd. Dacht ik, oh ja, deze is zo fijn.
0: Oh.
1: Ja, dus speciaal mijn classic voor vandaag, I Wanna Be Your Man.
0: Let's go.

0: was dit, zeg. Jezus, Johnny Gill, Rub You The Right Way hier in de morning show bij NPO Blend. Ja, dat weet je ook. Sommige mensen die kunnen, we hadden het gisteren eventjes over Jamie Foxx.
1: Ja.
0: Off-air. Sommige mensen kunnen alles, hè. Die kunnen schrijven, dansen, zingen.

0: Britten werd al lyrisch ontvangen, is nu genomineerd voor de Wink Regenboogprijs. Dat is de literaire prijs voor beste Nederlandstalig queerboek. En zijn verhaal gaat over een Surinaamse queerjongen. NRC omschreef het als tintelend nieuw. Jurgen Ruijma die zei erover, hij geeft een stem aan de vele Surinaamse queer mensen. En Surinaams-Nederlands schrijver Roel de Jong, die ook tijdens Kitty Kottie sprak, die zei over dit boek, ik wil dat mensen begrijpen hoe bijzonder dit boek is. Er is een voor dit boek en er is een na dit boek. Okay. Dat zijn hele mooie woorden. Speciaal voor Silan McCroy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hey.
0: Hey, gefeliciteerd allereerst met de nominatie.
1: Dankjewel, wat een intro, wat zo leuk.
0: Ja toch, hey, you deserve that, you deserve that.
1: Thank you.
0: Morgen is de uitreiking, morgen weten we ook meer. En neem ons eventjes mee, gewoon naar toen jij dit begon te schrijven. Met welk idee en welk gevoel begon je aan dit boek toen?
1: Nou, ik heb als kind heel veel gelezen. En ik heb mezelf mogen herkennen in verhalen van mensen die kwamen uit werelden waar ik nog nooit was geweest. Weet je, Europa, Noord-Amerika, Azië, whatever, de hele wereld. Ja.

0: fantasiewerelden ook. Maar geen van die personages die leefden in mijn context. Mm. En ik heb dus het verhaal geschreven dat ik heb gemist als kind. Weet je, over een jongen die leeft in mijn context en die worstelt op dezelfde manier met zijn identiteit en met zijn seksualiteit en met het script van de maatschappij en in de choreografie van mannelijkheid. Dus het is echt het verhaal dat ik heb gemist als kind.
1: Hey, en wat zijn de reacties die je tot nu toe hebt gekregen?
0: Ah, oh my god. Het is één ding dat het schrijven van het boek zelf was eigenlijk al een overwinning. Maar het feit dat het ook nog wordt gedragen door zoveel lezers en critici. Ik heb echt zoveel berichtjes gekregen van lezers met hele intieme, kwetsbare verhalen. I don't know. Het is... best wel overwhelming ook gewoon. Omdat het is één groot cadeau dat het ook daadwerkelijk resoneert met de mensen voor wie ik het heb geschreven. Maar ook voor mensen die op heel andere manieren zich herkennen in het verhaal in Lani. Ja.
2: Ja, en is er eentje die is bijgebleven? Want ik kan me ook zo voorstellen, weet je, uit Su-reacties. En zeker jij die daar ook bent opgegroeid. Is er eentje die er dan uitspringt?
0: Er zijn heel veel, maar één. Dat was in februari van dit jaar, was ik in Suriname. Ja. En toen was er een meisje opgegroeid. Een Surinaams meisje, opgegroeid in Nederland, maar ze was voor het eerst in Suriname. Mm. En ze vond het heel spannend om haar familie te vertellen dat ze valt op meisjes. Yeah. Dus ze stuurde me een berichtje over hoe spannend ze dat vond, maar dat ze het fijn vond dat ze mijn boek als een soort van steun bij zich had. Dus dat ze zich minder alleen voelde door het verhaal van Lani te lezen. Yeah. En de week erop stuurde ze me weer een berichtje van, hey, ik heb het verteld. En ze was heel dankbaar dat ze voelde dat Lani naast haar stond. Ja. En dat was echt, je hoopt dat als je zo'n verhaal schrijft, maar als het daadwerkelijk gebeurt, dan is dat, daar heb ik geen woorden voor.
1: Het daar toch ook voor, toch?
0: Ja, precies.
1: Dat is prachtig. Ja. Hey, het is Pride, we vieren de diversiteit, het jezelf mogen zijn, je boek. En tegelijkertijd vond dit weekend ook die verschrikkelijke aanslag in Berlijn plaats.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het me ook wel echt, echt ontregeld heeft ook weer. Hm. Omdat ik, het is ook heel erg overwhelming om... Sowieso dagelijks al, weet je, hier en daar over je schouder te moeten kijken. En niet overal publieke liefde te kunnen vieren.
1: Ja.
0: Maar als er ook gewoon dus mensen dusdanig getriggerd worden door wie je bent, wie we zijn. Dat ze op een crowd inrijden met een busje. Dat is iets dat ik gewoon moeilijk vind om te bevatten.
1: Ja.
0: Ik weet dat we... Ik voel me wel... Heel erg, wat ik al zei, ook gedragen door de mensen om me heen.
1: Mm.
0: En ik denk dat is wat ons er doorheen zal
1: sleuren.
2: En ik denk niet alleen voor de queer community. Gisteren hadden we Shishani Franks aan de telefoon. En die zei ook van inderdaad niet... Dit is niet een queer thing, het is een human thing. Human. Weet je? Het gaat ons allemaal aan.
1: Ja.
0: Precies dat. Eigenlijk dus ook met het verhaal. Dat als mensen dat lezen... Die niet queer zijn en zeggen, oh, dit verhaal gaat ook over mij.
1: Yeah.
0: Ik denk dat ook gewoon de sleutel is voor eigenlijk alles waar we nu mee dealen. Dat je door hebt dat alle verhalen en alle mensen waarmee je in aanraking komt, die zeggen iets over wie jij bent. En jij kan dan een keuze maken over wie je wil zijn. Mm. En sommige mensen maken die keuze zoals die in Berlijn is gemaakt.
1: Yeah.
0: En hopelijk zijn er veel meer mensen die dan toch echt kiezen voor liefde. Which is just sounds so basic, maar het is gewoon de sleutel. Jezelf herkennen en anderen. Kijken naar de mensen om je heen als spiegels die iets nieuws over jezelf kunnen vertellen.
2: Dat zijn krachtige woorden.
1: Absoluut. Silan, morgen is de uitreiking van de Wink Regenboogprijs. De literaire prijs voor de beste Nederlandstalige queerboek. Vanavond sta je in de Rode Hoed voor de ode aan Roze Reuze. Waar onder andere psychiater Glenn Helbig wordt geëerd.
0: Ja,
1: bijzonder.
0: Ja, zeker.
2: Nou, ja. We rooten voor je dat jij dit, maar sowieso die nominatie is al te gek. En dank voor je mooie woorden deze ochtend.
0: Dankjewel. Thanks for having me.
2: Of course. Fijne dag.
0: Yes, jullie ook.
2: Doei.
1: Thank you.
2: En ja, we noemden er al eventjes Shishani Franks, hè, die we gisteren aan de telefoon hadden.
1: Ja.
2: Ik sprak haar na de show nog even op de app. En toen dacht ik van, zij heeft echt een prachtig nummer gemaakt. Wat ook een beetje gaat over dit waar we nu in zitten. Mm-hmm. Met Berlijn en wie we zijn en dat we allemaal mogen zijn. Mm-hmm. Zeg, let's play that.
1: Ja.
2: Toch? Forgot to remember.

0: Fabulous Sanio met You Make Me, Makes Me Better. NPO Blend in the morning show.
1: Yes. Hey Angelique, ben je eigenlijk geworden wat je wilde worden als kind?
0: Nee.
1: Wat zei jij vroeger als je het kringgesprek had? Ik wil later dit en dit.
0: Nou, als ik mijn boekje invulde, hè, dit vriendenboekje.
1: Ja. Oh, ja.
0: Twee dingen. Ik wilde kinderarts worden.
1: Oké. Okay.
0: En ik wilde artiest worden.
1: Oh, echt?
0: Ja. Ik was op elk, als er een podium was, was ik daar op te vinden. En deed ik de Spice Girls naar Whitney Houston. Deed ik naar, we gaan Whitney Houston ook draaien. Prijzen mee gewonnen ook, hè, echt als kind.
1: Oh, really?
0: Maar ja, ik had niet echt mensen die mij stimuleerden daarin. Dus, en ook het kinderarts, je kreeg toen MAVO-advies. Ja, dan is het lastig om daar nog te komen, zeg maar. Dan moet je heel dedicated zijn.
1: Moet je echt wel jaren struggelen.
0: Precies. Ja. En toen nu ben ik radio-dj.
1: Oké. Okay.
0: Is close to artiest. Ik draai artiesten.
1: Ja.
0: Mag we gaan staan. En jij?
1: Ja, ik ben dat inderdaad al. Ik zei als 5-jarig meisje, ik word filmster.
0: Oh, nou, hey.
1: Ja, was ik heel stellig in.
0: Je speelt films, series.
1: Ja, maar ik ben nog niet, zeg maar, daar gekomen wat ik wilde. Ik wilde voornamelijk internationale films doen.
0: Maar hey, dat kan gewoon nog.
1: Ja dus ik ben er nog niet, hè.
0: De groundwork ligt er.
1: Zeker.
0: Ik begin nu aan mijn groundworks. Ja. Ik ben nu cursus zangles en songwriting aan het volgen.
1: Oh,
0: dus.
1: Fantastisch.
0: Dus als ik 60 ben, dan heb ik mijn eerste single. Nee.
1: Nou, schat, ik sta vooraan.
0: We gaan zo meteen meer over hebben. Ja, Whitney Houston is een voorbeeld van iemand die wel echt gepusht werd.
1: Ja.
0: Die is ver gekomen.
1: Maar ik vraag me ook af, weet je, als je luistert en denkt van, oh ja, wacht eens even. Ik had ook zo'n kringgesprek.
0: Ja.
1: En ik wilde dit worden, maar ik ben uiteindelijk dat geworden. Ja, laat het weten. Ja. Ik vind dat wel leuk.
0: Even gewoon de before en after. Dus stuur even een appje naar de NPO Luister-app. En dan klik je op blend. En ik wilde worden dit. Ja. En ik ben nu
1: dat geworden.
0: Dat. En misschien is het wel hetzelfde.
1: Wie weet.
0: Oh,

0: uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dooi is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Show.
5: Augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
6: Whitney Houston gaan we zo meteen draaien. Ben jij geworden wat je als kind wilde worden? Dat vroegen we aan jou. Laat het ons weten via de app. En nu is John Legend, Save Room.
5: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO. NPO Blend.

0: En Pio Blend, how you feeling, Jasmine?
1: Ik voel me eigenlijk goed. Ik moet eigenlijk zeggen, how successful I woke up today.
2: Je woke up today?
1: Tiffany Harris, die had ooit een interview. En toen vroeg de interview aan haar van, how you feeling? Zei ze, successful.
0: Oh, I love that.
1: I woke up today, I'm winning. Denk ik, ja. Dat is een goeie.
0: Ja, love that. Nou, laat ook even weten hoe jij wakker bent geworden. Via de NPO Blend app, mag je laten weten. En ook, daar kwamen leuke berichtjes binnen. Want we vroegen hiervoor, mocht je net zijn ingetuned, we vroegen, ben jij geworden wat je als kind wilde worden?
1: Ja, en jij wilde kinderarts worden en artiest.
0: En artiest.
1: En, nou, jij bent toch ook artiest geworden?
0: Vind jij radio-dj artiest?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja, dat hoort onder het kopje artiest.
0: Ja, ik zei entertainment, maar artiest.
1: Ja.
0: Nou, okay. nou, als jij het zegt,
1: ik vind dat ik een artiest ben.
0: En jij bent dan ook een artiest.
1: Ja,
0: jij
1: zeker.
0: Wilde worden actrice.
1: Actrice, filmster.
0: Filmster.
1: Filmster, nou. Ja. Want actrice, dat woord kende ik toen nog niet. Maar filmster was dan het woord.
0: Ah, ja, love that.
1: Ja, dus we deden een oproep van, ik ben wel benieuwd. Ben je nou echt geworden wat je wilde worden? En Brandon die zegt, ik wilde brandweerman worden.
0: Ja.
1: Maar nu ben ik accountmanager bij een telecombedrijf.
0: Hey.
1: Ja.
0: Je blust waarschijnlijk ook brandjes.
1: Dat denk ik wel.
0: Toch, daar zo.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: En Jessie die zegt, ik wilde juffrouw worden en nu heb ik een Surinaams cateringbedrijf.
1: Oh, nou, dat is ook leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Zijn
1: niet food
0: voor
1: de mind, maar food voor de belly.
0: Dat is ook belangrijk. Als jij ook nog wil tunen, wat wilde jij worden? Wat ben je nu geworden? Laat het even weten via de NPO Blend app. Ik denk dat Whitney Houston altijd wel zangeres soort van wilde worden, toch?
1: Ja, nou ja, goed. Weet je, soms heb je wel die push nodig.
0: Ja,
1: van
0: dat is
1: iemand,
0: waar.
1: Weet je, iemand die het je leert en die je meeneemt in die journey.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk precies wat de moeder van Whitney Houston heeft gedaan voor haar. Want zij is namelijk de reden dat Whitney is gaan zingen.
0: Ja.
3: My mother taught me how to sing. I had the singing in me. But she taught me how. Mm. And she taught me through gospel. And she told me that if I could sing gospel, I could sing anything that I wanted to. Because everything is rooted from that music. It has every chord and every phrasing that you ever wanted to hear is rooted in gospel. Mm. And she wasn't kidding because I could take that and I could sing any melody or sing around any melody that I wanted to because I could hear very well.
0: Jezus, die stem van haar is zo prachtig.
1: Kippenvel weer,
0: echt,
1: hè?
0: Alleen gewoon het praten al.
1: Oh. Ja.
0: Maar goed, zij had een moeder dus, die ook een geweldig zangeres was al heel lang, Sissy Houston.
1: Zeker, dus, zeker. Maar gospel dus, Angelique, dat kan je dus als
0: tip
1: meegeven.
0: Ik zal een kerk zoeken.
1: Ja, toch? Heerlijk.
0: Nee, maar ik geloof dat echt de beste zangers en zangeressen komen uit de gospel ook.
1: Ja.
0: En dan kan je dus ook gewoon R&B zingen zoals ze op deze plaat doet.
1: Hoe wil je deze horen zingen?
0: Let's go.
1: Stilte.

0: Glue hier bij NPO Blend.
1: Shana Paul.
0: Dave.
1: Shana Paul.
0: Stuurt ook nog een berichtje. Oh. Die zegt, we hadden het over, wat wilde je als kind worden, wat ben je nu? Hij zegt, nou, ik wilde als kind automonteur zijn en straatraces organiseren, net als Fast and the Furious. En nu ben ik elektricien.
1: Oh, nou ja.
0: Is ook wel wat techniek, elektriciteit in je auto.
1: Ja.
0: It's not that far.
1: Nee, zeker niet. Nice. Ik hoop alleen niet dat die illegale streetraces alsnog houdt. Hey, Angelique, we hadden het gisteren ook over jouw dating life.
0: Ja.
1: Want ik vertelde al, normaal gesproken op dinsdag, dan heb ik het met Q over zijn de single leven.
0: Want Q is single ook al.
1: Ja, ook al een tijdje. En ik gun hem natuurlijk de liefde. Zowel, ik gun jou ook de liefde.
0: Ik heb liefde, meid.
1: Je
0: ik
1: hebt genoeg liefde. Ja, oké. Okay. Heerlijk. En, maar ja, goed, hè, uiteindelijk, alleen zijn is soms ook maar zo alleen. En dan denk je, nou, het zou wel gezellig zijn als je met iemand een leuke tijd kan hebben.
0: Een leuke tijd, zeker.
1: Dat is het,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook van die dates dat je echt denkt, oh my
0: Als je dan
1: goodness.
0: Aan een date slaat, dan kan het alle kanten op,
1: Het
0: inderdaad.
1: Kan echt heel snel left gaan. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een date gehad. En dat is ook een van de redenen waarom ik Tesla stom vind.
0: Oh what?
1: Want hij reed in een Tesla. Yeah. En ik had geen idee hoe zo'n Tesla open ging of dicht of whatever.
0: Yeah.
1: Dus hij kwam al ophalen en hij stapte niet uit. Dus ik stond daar van, ja, hoe gaat die auto open? En toen dacht hij echt zo geïrriteerd. Toen dacht ik, oh. Toen ging ineens zo'n klepje op. Ik dacht, oké, het zal wel. Yeah. Anyway, we zijn naar een restaurant gaan eten. En ik dacht, ik voel hem niet.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toen heeft hij me weer afgezet. Alleen voordat hij me af kon zetten, ik wist ook niet hoe ik van binnen die auto open moest doen.
0: Yeah.
1: Dus ik draaide me naar hem om van, hey. En voor ik het wist, was hij me aan het zoenen. Maar echt met zijn hand zo in mijn nek.
0: Oh, wat?
1: En de zoen was echt disgusting. Want zijn tong was echt een soort van zo trrr, zo.
0: Ja. Yeah.
1: He tried her like.
0: Hé, maar dat is ook gewoon.
1: Snap je? En ik echt zo, wow.
0: Ja. Yeah.
1: Wat doe jij? Oh ja, het was zo fijn. En ik zeg, wanneer kunnen we weer afspreken? Ik zeg, never. Kan die auto open?
0: Yeah.
1: Nu? Open?
0: Oh my god.
1: Ja, en daarna heeft hij nog bericht gestuurd. Oh, het was zo'n leuke date. En dan dacht ik echt, nee.
0: Maar dan vraag je toch af, hoe kan dat dan niet? Als jij dat zo erg voelde, dan neem ik aan dat je dat ook hebt uitgestraald. Dat ook die energie dan gevoeld wordt.
1: Kwam maar blijkbaar niet binnen. Nee, blijkbaar niet. Maar ik vroeg me af, wat was jouw worst date ever?
0: Ik had ooit een keer met een guy gedaan, die wilde niet betalen. Maar, dus hij had mij specifiek op date uit. Gevraagd. Dus niet zo, oh, we gaan wat leuks doen en dan is het misschien 50-50. Het was gewoon, ik wil jou mee uit eten nemen.
1: Okay,
0: letterlijk, die woorden.
1: Dan denk je, oké. Okay.
0: Ja, hij had verder geen idee waar dan. Dus ik had een paar suggesties gestuurd. We lichten hier en hier.
1: Ja.
0: En toen zaten we in het restaurant. Nou, het was ook een medium date. En toen aan het einde zei hij, ik wil niet betalen.
1: Oh.
0: Ik zeg, ja, ik ga ook niet betalen, want you ask me out.
1: Ja.
0: Dus dat werd een heel ding. En ik nog naar de wc toe. En ik dacht, misschien betaalt hij dan.
1: In de hoop,
0: ik zeg, of je moet gewoon rennen, weet je. Maar ik ga het niet doen. Dus daar zitten, moeilijk. Internetbankieren ging aan. Toen dacht ik, oh, misschien was dat het.
1: Oké,
0: maar dan moet je me wel daar afzetten. En toen dacht ik echt,
1: wow.
0: I actually did. Ik was nog wat jonger.
1: You did.
0: Ik was nog wat jonger. Dan doe je soms dingen.
1: En toen?
0: Ik heb hem afgezet en dat was het.
1: Heb je daarna nog iets van hem gehoord?
0: Ja, zeker, want hij vond ook een hele leuke date. Hij wilde ook nog een keer op dit. Ik zeg, boy.
1: Maar heb je zijn nummer dan niet gedelete? Of
0: nee, ik delete geen nummers eigenlijk.
1: Oké, okay, nou, dan heb ik speciaal voor jou een tip.
0: Okay.
1: Dan heb ik speciaal voor jou een tip.
0: Yeah.
1: Dat ik heb deze tip door dit fragment, wat ik nu zo ga laten horen, heb ik het opgeslagen.
0: Yeah.
1: En ik zet gewoon, don't answer. Niet opnemen.
0: Oh, dus je delete het niet,
1: nee.
0: Maar je wist de naam en zet daar don't answer.
1: Niet opnemen.
0: Maar dan heb je meerdere don't answers nodig.
1: Wel, luister naar dit fragmentje en dan snap je het.
2: Sometimes it's better not to delete their names from your phone. You have to rather change their names. You change the name to don't answer one. Don't answer two. Don't answer three. Don't answer four. Don't answer five.
1: Hey!
2: Don't answer six.
1: Nou, doe ermee wat je wil.
0: Ja.

0: worden, is er in de ochtend nog wel wat bewolking.
1: Eind, eind. Mm-hmm. Lekker. Hey, eventjes, hè, want wij hebben hier bij NPO Blend een app.
0: Ja.
1: En daar kan je berichten naar sturen. Maar wij merken dat wij heel veel privéberichten krijgen. Mensen die ons DM'en, mensen die WhatsApp'en als ze ons kennen.
0: Precies.
1: Ook met wat wil je worden, die vraag.
0: Ja, die vraag.
1: We dachten al, in de normale app is het wat stil, maar in onze eigen app. Dus misschien moeten we even uitleggen hoe je ons ook op een andere manier kan appen.
0: Ja.
1: Dat is namelijk via de NPO Luister-app. Dat is een app, die kan je gewoon in de Google, Apple, al die app stores kopen. En dan kan je dus naar alle radiostations van NPO luisteren. Je kan naar alle podcasts luisteren.
0: Terugluisteren zelfs.
1: Terugluisteren, fragmenten, dus van alles doen. En dan als je naar het kopje radio gaat, dan zie je, en moet je even doorscrollen naar NPO Blend.
0: Ja.
1: En daar, als je daarop klikt, heb je zo'n kopje met berichtje en dan kan je een berichtje naar ons sturen. En dan komt dat direct op ons scherm, want wij kijken natuurlijk niet de hele tijd op zijn telefoon.
0: Nee, nee.
1: Dus dan missen we af en toe
0: berichtjes.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik heb wel hele lieve berichtjes gehad, hoor. Van Hanne bijvoorbeeld, die zei, ik wilde trouwens, want zij reageerde eerst op mijn Tesla-verhaal.
1: Oh ja.
0: Dat zij er een heeft. Zij groetjes vanuit mijn Tesla. Maar zei ook, ik wilde trouwens dokter worden, maar ben logopedist geworden.
1: Oké.
0: Fantastisch beroep en deze week weer zoveel lieverds kunnen helpen.
1: Ah, fijn.
0: Nou, ja. En Diana, die stuurde me ook nog een berichtje. Die zei van, vroeger wilde ik juf worden en nu ben ik headrap en empowerment coach.
1: Mm.
0: Ze zegt, ik luister mee, maar heb de app nog niet.
1: Kijk.
0: Ja, nou, Diana, je hebt het gehoord.
1: Precies.
0: Angelique heeft het uitgelegd.
1: Ja.
0: Let's go.
1: En het is leuk voor een bericht te sturen, maar af en toe hebben we ook echt acties dat je dingen kan winnen en zo. En dan moet je wel echt die app voor hebben. Dan kan je ons niet komen DM'en.
0: Nee.
1: download op NPO, luister, praat lekker mee, stuur wat je wil horen, hoe je je voelt. Het mag alles allemaal welkom.
0: Zeker.
1: Justin Timberlake. Leek heb ik voor je. Dit is wel een van mijn faves van hem, man.
0: Ja?
1: Summer Love. Oh. Zeker met deze hit of zo.

0: Benny Hanna met Eddie in The Rock hier bij NPO Blend. Hey, op 11 augustus vieren we bij Blend de hiphop top 153. Mm-hmm. Dat is omdat de hiphop dan 53 jaar bestaat. Dan gaan we vieren met een lijst. En je kan via NPO Blend je favoriete hiphop tracks doorgeven. En we dachten, weet je wat, om je alvast een beetje een handje te helpen, bellen we in aanloop naar deze lijst met grote hiphop liefhebbers, met artiesten en met hiphop connoisseurs. En vandaag bel ik met mede-oprichter en directeur van Hiphophuis in Rotterdam, Aruna Vermeulen. Aruna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, leuk je te spreken. Jouw nummer 1 track. Gaan we even kijken. Gaan we gelijk naartoe.
2: Ja.
0: The Healer, Erykah Badu.
1: Klopt.
0: Waarom?
1: Ode. Een ode aan hiphop. En ik kan me gewoon heel erg erin vinden wat zij hierin eigenlijk voor boodschap heeft.
0: Ja.
1: Het gaat eigenlijk over de waarden die hiphop in zich draagt.
0: Ja.
1: En hoe die eigenlijk een healer is voor de wereld.
0: Hey, dat is zo mooi. Ja. Ik heb dit nummer zo vaak geluisterd. Maar deze woorden, hoe jij het zo zegt, denk ik, dat voelt hij nog dieper.
1: Ja, misschien als je met die gedachten gaat luisteren, dat je dan nog veel meer kan horen wat haar bedoeling is.
0: Hey, I love that.
2: It's bigger than religion, it's bigger than the government.
0: Ja, ja, ja.
2: Is hiphop dat ook voor jou?
1: Absoluut, ja zeker. En ik ben ook blij dat er meerdere mensen zijn die dat zo voelen.
0: Ja.
1: En dat hiphop eigenlijk niet alleen maar vermaak is of entertainment. Maar er zit gewoon een filosofie achter.
0: Ja, 100%. En wat voel jij dan als jij specifiek naar deze track luistert? Wat geeft het jou?
1: Nou, eerlijk gezegd, die beat is al genoeg.
0: Ja,
1: die gaat gewoon door merg en been.
0: Ja.
2: Hey, en Aruna, je bent echt een echte pionier. En
0: ja,
2: niet voor niets kreeg je in 2012 al de Laurens Penning. De prijs voor iemand die een belangrijke invloed heeft gehad op de stad Rotterdam. Is Erykah dat ook voor jou?
1: Een pionier?
2: Ja.
1: Nou ja, eigenlijk waar ik heel erg van hou als ik naar artiesten kijk, is de eigenheid. En ook de manier waarop zij haar menselijkheid ook daar heel open over is.
0: Mm-hmm.
1: En dat onderdeel is van haar zijn. Dus het is niet een artiest die een bepaald plaatje laat zien, maar die zichzelf laat zien.
0: Yeah.
1: En dat, dat is echt eigenlijk een echte hip-hop artiest. Want daar gaat het over authenticiteit en originaliteit. En dat zie je bij haar. Dus daar trek ik me ook aan op. Dan denk je van ja, zie je, dat is. Dat kan je normaliseren.
0: Ja.
2: Ga je naar haar concert? Want ik weet, Angelique heeft kaarten weten te bemachtigen.
1: Nou, ik heb die prijzen gezien.
0: Het is wel belachelijk, hè, Aruna? I broke my bank, maar ik vind het nog steeds moeilijk dat ik het toch heb gedaan.
2: Angelique kan voorlopig even niet op vakantie.
0: Nee,
1: maar weet je, ik geloof wel in. Weet je, als het universum wil dat ik daar terecht kom, kom ik daar.
2: Dat is een goeie.
1: Knipoog.
0: Je hebt helemaal gelijk. En nu gaat er iets ontstaan, je gaat het zien.
1: Begrijp je?
0: Hé, Aruna Vermeulen, dankjewel. Fijn dat je weer even kon spreken. En we gaan hem uiteraard draaien als ode naar hiphop. En een fijne dag, hè?
1: Jullie ook.
0: Doei.

0: met Total en What You Want. En Wilma die stuurt nog een berichtje over hiphop. We hadden Aruna aan de telefoon en die zegt die wilde de Healer horen van Erykah Badu. Ja. En Wilma zegt, ik heb de tekst er ook even bij gepakt. En dan komt hij inderdaad een stuk harder binnen. Ja, echt, echt een aanrader. En, want we gaan de powerpokoe draaien.
1: Ja.
0: En daarna, de Healer is oh, ja, je kan denken, Erykah Badu, neo soul artiest, is dat hiphop? Maar dit nummer was echt een ode aan de hiphop.
1: Mm.
0: Maar we doen eigenlijk gewoon nog veel meer hiphop.
1: Zeker,
0: in deze show,
1: zeker. Want... absoluut. En we hadden zoiets van, nou goed, wat is voor jou je ultieme hiphop track?
0: Ja, hiphop powerpokoe.
1: Ja, die je nu wil horen.
0: Ja.
1: Kijk, we hebben natuurlijk al de oproep gedaan van, hè, als jij jouw favoriete tracks in de hiphop lijst wil,
0: dan
1: moet je gewoon even stemmen.
0: Laten weten. Stemmen ze niet. Gewoon invullen.
1: Sorry, ja. Moet je gewoon invullen, inderdaad. Ja.
0: Vul je favoriete
1: tracks in. Maar nu hebben we even een oproep voor de powerpokoe.
0: Yes.
1: Die we dan ook meteen kunnen draaien.
0: Ja, en wel de afgelopen maandag hadden we Great Minds, dag voor Bart. Voor Jeroen draaiden we gisteren Devastated van Joey Badass. Ook wel echt een powerful track.
1: Ja.
0: En als jij denkt, nou, ik heb er eentje, power hip-hop pokoe.
1: Ja, laat het alsjeblieft even weten.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk via de NPO Luisterapp. Klik op Blend en stuur een berichtje.
0: Ja.
1: Je kan het zingen, rappen, is allemaal welkom.
0: Yes, en Hanne die heeft het gevonden. Die stuurde jou eerder een berichtje.

0: 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS.

0: ruim door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
1: Ja, en geef je het hip-hop track nu ook gewoon nu even via de NPO Luister-app door. Dan draaien we misschien zo meteen als power pokoe. 702, die hoor je nu.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO. NPO Blend.

0: zeker, zeker. Er zijn veel binnengekomen. Hè? Jeroen die kwam met Kendrick Lamar met Money Trees. Ja, dat vind ik een hele... Ik weet niet of jij dezelfde Jeroen als gisteren bent, maar... Ja, zeker.
1: Carine zegt voor mij People van Missy Elliott.
0: Oeh, die is ook lekker, die is ook lekker.
1: Maar we hebben ook Wilma aan de lijn.
0: Ja, Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, meisjes.
1: Hey. Hallo. Ja, je had ons jouw favoriete hip-hop track gestuurd. Vertel.
2: Nou ja, favoriet het is natuurlijk gewoon een van de.
0: Ja,
2: het is meer, weet je, je bent in je hoofd natuurlijk al een beetje bezig met mijn lijstje maken.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben altijd meer voor degene die je niet zo vaak hoort.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, nou, dit is ook een beetje het begin van mijn... niet helemaal, denk ik. Ja, eind 80, begin 90.
0: Oh, jouw era. Ja, 89 is het, geloof ik.
2: Ja, weet je, dus is allemaal nog een beetje aan het begin van mijn liefde voor. En toen dacht ik, ik vind dit wel een...
0: Lekker.
2: Goeie.
0: En is dit ook nog iets in de boodschap, in de beat, dat je aantrekt?
2: Nou, vooral, ik ben niet zwart, dus daar kan ik dan niet... Dat gevoel heb ik dan er niet bij.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik kan me het gevoel er wel bij voorstellen, denk ik. En de beat.
0: Ja, en die sample is later nog gebruikt... ook door Angie Stone in Brother Part 2.
2: Ja.
0: En gewoon een geweldige sample, inderdaad. En natuurlijk, de titel is dan weer van Nina Simone een beetje...
2: Ja.
0: Dus het is wel een zo'n compleet plaatje.
2: Ja, het is niet een... En ik roep maar wat, dingetje.
0: Dit voelt zorgvuldig gekozen.
2: En
0: zeker weten. Nou ja, roep jij maar over welke het gaat. Dan ga ik hem voor je draaien, Wilma.
2: Big Daddy Kane, Young Gifted and Black.
0: Hey.
3: Oh, the mercy of Allah.
0: Thanks en een fijne dag.
1: Dankjewel, Wilma.
4: Hoi, hoi.
3: We call an individual into existence.

0: en Unforgettable.
1: Ja, Angelique, we zitten midden in de zomer. En yes, vandaag en morgen wordt het weer bloedheet, schnikken heet. En wat is er dan lekkerder dan een heerlijk verkoelend drankje?
0: Nou ja, vind ik wel lekker.
1: Heb jij een favoriete drankje?
0: Ik hou van kombucha.
1: Oh, oké.
0: Dat is er eens lekker.
1: Ja? Ja? Nou ja, dat kan. Maar niet even.

0: met onze favoriete tv-kok Ronan Loy. Want kan hij een drankje bedenken dat past bij een track die wij klaar hebben staan?
1: Oké.
0: Ronan, good morning.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen. Het is vakantie. Ja, ben je op vakantie? Waar hang je uit? Wat doe je?
2: Ik hang nu nog thuis met het gezin, tenminste. Zij zijn nog echt ergens aan het chillen. Ik ben echt klaar wakker. Maar we gaan richting het Zwarte Woud en daarna naar Berlijn. Dus gewoon tranquilo. Beetje stad. Beetje city trip.
0: City trip. Nou, ook leuk. Ja. Gezellig. Ja.
2: Eerst naar het bos, sorry, en dan pas naar de city.
1: Oh, dat is een perfecte combinatie.
2: Ja.
1: Dat doe je goed, Lon. Hé, kijk, we gaan zo meteen Say My Name van Destiny's Child draaien. En dat gaat over, hè, de girls zijn niet happy, want die gast die doet shady en die wil de naam niet zeggen aan de telefoon en dat soort dingen. En als we nou aan jou die challenge geven, van als we kijken naar hoe zal deze track smaken en wat voor soort drankje kunnen we daarvan maken? Wat gebeurt er dan in jouw hoofd?
2: Ja, toch wel een beetje zoetig, maar ook wel zuur eigenlijk. Want er moet wel natuurlijk duidelijkheid in komen van de relatie. Een beetje openheid. Dus. Maar ja, liefde is ook wel zoetig natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus waar zit ik dan aan te denken? Ik hou sowieso heel erg van limoensap, want dat is dan weer het zuurige.
0: Ja.
2: Om de liefde toch wel een beetje te laten sprankelen, is mango, ananas en passievruchten ook een lekkere combinatie.
0: Lekker.
2: En vooral passievrucht is ook natuurlijk een beetje dat zuurige. Wel zoet, maar toch ook het zuurige wat gewoon echt trekt in je mond. Samen met die limoensap. Nou, en dan die combinatie met mango en ananas. Ja, dat is en lekker gezond, maar ook gewoon een beetje die tropical, weet je, bij die dames. Dat past wel.
1: Maar even als ik weer ga naar de supermarkt zo.
0: Ja,
1: dus ik moet een ananas kopen, mango blokjes, passievruchtblokjes.
2: Ja.
1: En dan een beetje limoen erbij.
2: Nou, nog slimmer is eigenlijk dat je ananas sap koopt.
1: Ja.
2: Dan die blokjes passievrucht, want je hebt in de diepvries tegenwoordig een supermarkt, heb je die blokjes van mango, ananas ook, en dus die passievrucht.
1: Ja.
2: En dan een limoensap, dan koop gewoon een paar limoenen. Een klein beetje vanille is ook lekker.
1: Oh.
2: En dan blenderen.
1: Oké, en die vanille-essence.
0: Ja,
2: die vanille-essence. Ja. Je kan ook verse stokjes, maar ik zou die niet in een supermarkt halen.
1: Nee, precies.
2: Dus gewoon vanille-essence.
0: Okay.
2: En ijs. Dan is het ook lekker cool, hè?
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk hot.
1: Hot,
2: dus je moet een verkoeling ook hebben. Dus dan moet je ook wel lekker veel ijs erin hebben. En dan
1: blenderen.
2: En dan is het een soort van tropical, smooth, gelige smoothie.
0: En dan heet het Say My Name.
1: Ja.
2: Say My Name, ja. Inderdaad, Say My Name. Want je zegt mijn naam en het is gelijk zuurig, maar ook weer zoetig.
1: Londen, geweldig.
0: Lekker.
1: We gaan dit maken.
0: Ja.
1: En anders kom het sowieso ook een keer voor ons maken.
0: Nou,
1: okay?
0: Maar dat. Londen, we missen je hier in de studio met al je lekkernijen. Dus als je van je vakantie terug bent, dan hopen we dat je weer even een keertje langskomt.
1: Londen.
2: Komt helemaal goed.

0: is het een paar graden minder warm.
1: Oké, okay. Oh, nou, dat is op zich,
0: op zich ook niet zo erg.
1: Nee, want toch? Het is vandaag wel erg...
0: Bloedje
1: heet. Maar goed, ik klaag ook niet, want de laatste dagen waren het best wel zo koud. Ja. En dan verlang ik naar dit weer.
0: Toen dacht ik, de summer is finished.
1: Precies. Maar
2: Caribbean Classic.
1: En dan is zo'n plaatje ook wel lekker. Is altijd lekker. Weet je, ik vind het altijd zo lastig bij andere radiostations gewerkt. En dan is het, als het zomer wordt, dan is het tijd voor Caribbean music en reggae. En denk ik, alsof dat ding niet in de winter kan.
0: Nee, zeker
1: niet. Nergens op, weet je.
0: All year round. All
1: precies.
0: Year round.
1: Wij doen het ook in het programma, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Elke dag heeft Cuba en jij, die hebben dan een Caribbean classic of wie. En welke hebben we vandaag?
0: Ja, vandaag is, ja, hè, we hebben het natuurlijk ook gehad over de liefde.
1: Ja.
0: Hè, of jouw liefdesleven.
1: Jouw liefdesleven, jouw Tesla-leven.
0: Mijn Tesla-leven. Ja. En we dachten, dit is misschien wel een lekkere. Hè? Love is wicked, you know?
1: Yeah, because sometimes it is wicked.
0: It is, ja. Yeah. Yeah. Oké. Okay. Dus, love is wicked.
1: Nou, dan gaan we daar naar
0: Brick and Lace.
1: Brick and Lace.

0: is Kanye en Selena Johnson en All Falls Down bij NPO Blend. En deze show, Jasmine,
1: ja.
0: Wij doen, ik ben inval DJ Angelique.
1: Ja.
0: En normaal met Cuba, jij zit er, Jasmine. En deze show begint om 7:00 AM. Dus als je dan al wakker bent, zou ik zeggen, schakel lekker vroeg in. Want dat vinden wij hartstikke gezellig als je luistert.
1: We hebben lekkere muziek.
0: Precies.
1: We beginnen wel de dag goed mee.
0: We hebben praatjes.
1: Zeker.
0: En het is wel fijn om te weten, want het is nu bijna 10:00 en zijn bijna weer klaar. En dan komt Jamie zo meteen. Maar wat we dan hebben gedaan, want eerder vandaag, iets over 7:00, spraken we met Cylan McCroy.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft dus zijn debuutroman uitgebracht, Mensen als Zonnen en Mensen als Manen. En die is genomineerd voor de Wink Regenboogprijs. Dat is de literaire prijs voor de best Nederlandstalige queerboek.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, en we spraken hem dus eventjes over dat boek, maar ook over wat er afgelopen weekend in Berlijn is gebeurd, de gebeurtenissen. Mm-hmm. En hij zei er dit over.
2: Eigenlijk dus ook met het verhaal, dat als mensen dat lezen, die niet queer zijn en zeggen, oh, dit verhaal gaat ook over mij.
1: Ja.
2: Ik denk dat dat ook gewoon de sleutel is voor eigenlijk alles waar we nu mee dealen. Dat je door hebt dat alle verhalen en alle mensen waarmee je in aanraking komt, die zeggen iets over wie jij bent. En jij kan dan een keuze maken over wie je wil zijn. Ja. En sommige mensen maken die keuze zoals die in Berlijn is gemaakt.
1: Ja.
2: En hopelijk zijn er veel meer mensen die dan toch echt kiezen voor liefde.
0: Ja, ik vond het zo mooi hoe je dat zei.
1: Zeker.
0: En dan zou ik mensen reflecteren wie jij bent en hoe jij kijkt naar het leven. En, en laten we dat vanuit een liefdevolle man. En ook vooral dat wat in Berlijn is gebeurd vaak. Er wordt nu dan de queer community
1: heel erg
0: staat
1: daarop.
0: Op.
1: Ja.
0: Maar de queer community, iedereen moet opstaan. Want er is iets verschrikkelijks gebeurd.
1: Het gaat over mensen.
0: Precies, mensen. Niet alleen queer mensen.
1: Nee. En love is love.
0: Ja, 100%. Dus dat was het gesprek met Cylan. En we hebben ook nog muziek natuurlijk. Hè?
1: Absoluut. We hebben weer zo eentje dat je echt denkt, deze hebben we natuurlijk ook nog back to life, weet je. Dat is echt zo dat je denkt, oh ja.
0: Zeker. Soul to soul nu.

0: away from a distance hier bij NPO Blend. Jullie staan een beetje. Goedemorgen. Jullie moeten een hip-hoplijst ook aanleveren.
1: Hip-hop is jarig binnenkort.
0: Ja, 11 augustus. Ja, en dat gaan we vieren op NPO Blend. Met de hip-hop top 153. Ja. Maar er is ook aan personeel gevraagd.
2: Ja.
0: Vul ook even je lijstje in. En dan waren jullie net even van het kibbelen.
2: Ja, nou, we moeten ook even nadenken over wat voor ons de beste hip-hop tracks alle tijden zijn.
3: Ja, en dan moeten we er niet eentje sturen.
2: Nee.
3: 30.
0: Nou, er stond max 30 in het mailtje.
3: Max.
0: Ja, je mag ook 5.
3: Ik raakte dan meteen in paniek.
0: Dat voelt gelijk als heel veel werk.
2: Ja, maar het is ook nooit goed, hè? Als je zeg maar 5, dan is het moeilijk kiezen. Ja, mag je er 30? En dan is het, god, 30?
0: Ja, dat is wel waar.
2: Dan maken we die hele lijst wel zelf.
3: Ik denk, waar de tijd vandaan? Hoe ga ik dit nou weer doen?
2: Maar het is prima te doen. Ja. Het is gewoon even op Spotify, gewoon even kijken.
3: Even ervoor zitten. Maar goed, er zullen vast wel meteen zo nummers naar boven komen, toch?
2: Ja, ik vraag sowieso in Jamie's Jams deze week welke track er dan wat jou betreft op nummer 1 moet staan. Mm. Gewoon alvast een klein beetje voorpret, weet je wel.
3: Ja.
2: En inderdaad, kijk, de Tupacs en de Biggies komen natuurlijk voorbij.
0: Zeker.
2: Maar er kwam ook iemand met Gangsta's Paradise van Coolio bijvoorbeeld.
0: Oh ja, sowieso.
2: Dat vind ik ook wel een goeie.
0: Ja.
2: The Message is natuurlijk voorbij gekomen. Grandmaster Flash.
0: Ja,
2: we kunnen alle kanten op, joh.
0: Zeker. Ja, en natuurlijk ook wel de modernere, de Kendricks en de J. Cole's.
2: Zeker.
0: De middengeneratie kan je naar kijken.
2: We kunnen ook nog naar Nederlandse hip-hop kijken.
0: Ook, ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld Raymond van Postman aan de telefoon gehad.
2: Ja.
0: Ik vind zijn hun muziek moet er ook sowieso in.
2: Zeker.
3: Absoluut, absoluut.
0: Nou, zie je, er komt al een 30, jongens.
2: En als jullie luisteren en denken, oh, maar dat is makkelijk. Even nbo-blend.nl, kun je ze zelf doorgeven. En dan hoor je je favorieten dus terug op die 11e van augustus... wanneer we hiphop gaan vieren. Kijk, is dit hiphop?
0: Ik vind dat hij erbij mag.
2: Ik vind het ook.
0: Ja, toch? Ja. Seth, De Leven. Veel plezier, Jamie.
2: De Leven.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: ruim door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blam. Boomt. Jamie.
1: Hey, je bent toch niet aan het werk, hè? Of wel? Oké, nou laten we er sowieso wat moois van maken op deze warme dag met Jill Scott. En eerst de gitaren van Santana.

0: Radio Blend. Ze zijn lekker door Amerika aan het toeren momenteel. Hè. Dat doen ze niet alleen. Nee, er passen nog twee andere legendarische girlgroups in die tourbus van ze. Namelijk die van TLC en van Unfolk. En ja, ik denk dat ze het gewoon heel goed voor hebben met onze planeet of zo. Want ze komen niet naar Europa, hè, met die tour. Alleen in Amerika zijn ze aan het rondtoeren. Maar we weten inmiddels van de dames van Unfolk dat ze in Nederland waren vorige week. En onze Jasmine, die heeft ze gesproken. Die deed echt nog even een poging om ze misschien toch wel met z'n allen nog deze kant op te krijgen.
1: Tell your friends, TLC en Salt and Pepper, to come also come to Europe.
2: Okay. Please. All right.
3: Yeah. Yeah.
2: Next time we'll bring them with us.
0: Ja, ze geven het door. Veel Amerikaanse artiesten die hebben helemaal geen zin meer om de wereld over te reizen. Dat is een beetje het ding. Om te werken dan, hè. Wel lekker om vakantie te vieren natuurlijk. Mochten ze wel naar Europa komen, dan hoor je dat natuurlijk gelijk hier bij NPO Blend. Hey, van harte welkom. Tropische editie van Jamie's Jams vandaag. Het is woensdag.

0: Weet je wie ik nou echt zo'n topgozer vind? Grote internationale artiest waar ik echt alleen maar sympathie voor kan hebben. Dat is Lil Wayne. Lil Wayne, die man, jongen. Die heeft zichzelf zo ongelooflijk naar de kloten geholpen door de jaren heen. Ja, drank, drugs, feesten, vrouwen, gezeik. Het heeft hem ook echt serieuze problemen opgeleverd. Hè, met zijn geheugen, vooral met zijn gezondheid. Ik bedoel, als hij ergens moet optreden en als hij dan ergens oude nummers moet doen, dan moet hij echt de lyrics erbij hebben, omdat hij het gewoon niet meer weet, weet je wel. En hij wordt ook wel eens gevraagd wat hij dan bedoelde in bepaalde teksten, bepaalde nummers. En dan is hij echt verbaasd dat hij dat gezegd heeft. Weet je wel, heb ik dat gezegd? Oh, wauw. Dat is toch goed. Kijk, en als je hem hoort praten ook, die stem. De stem van Lil Wayne, daar is helemaal niks meer van over. Even een klein fragmentje. Lil Wayne die het heeft over zijn slaapritme. Luister goed.
1: I don't sleep.
2: Ever?
3: You don't sleep?
1: Because I work so much.
2: Yeah. What time do you go to bed?
1: I don't have a time.
3: Well,
4: wait, do you really not sleep?
1: No, I don't.
2: No, you don't. You never get in the bed, ever?
1: No.
2: You never get in a bed?
1: No.
4: Are you working 24/7?
1: Yes.
2: But you nap, yeah, though, right?
5: He does.
1: Yeah, because...
4: You are writing 24/7?
1: I don't write.
2: No, he doesn't write anything.
5: We're recording, yes.
1: Yeah.
5: Recording.
0: Yeah, okay, helemaal niks eigenlijk. Dat vind ik goed. En tegelijkertijd, Lil Wayne is ook zo humble, zo bescheiden. Hij kreeg van zijn team te horen dat hij volgend jaar een ster krijgt op de Hollywood Walk of Fame. Ja, hij dacht dat het een grap was. Hij geloofde er helemaal niks van, maar het gaat echt gebeuren volgend jaar. Dan kun je hem gewoon gaan bewonderen, kun je over hem heen lopen. Of nou ja, kijk maar even wat je doet. Absolute living legend Lil Wayne hoor je zo in Jamie's Jams.

Girls Around the World. Je luistert Jamie's Jams op de warmste dag van de week. Is dat even lekker? 28 graden in het noordwesten, 35 in het zuidoosten. En Jamie's Jams met de muziek waar je mee bent opgegroeid.

Maar soms luister je gewoon naar liedjes, toch? Zonder dat je echt nadenkt over waar gaat het over en zo. Ik heb dat bij dit soort liedjes, dat ik denk, ja, klinkt lekker. Ik hoor ineens het woord crème brûlée vallen. Dan dacht ik, hé, dat is wel lekker op zich. Dat is een... goed tippie, toch? Vanuit supermarktje zometeen. Hey, het was Her met YG en Slide in Jamie's Jams. En slide ook even in onze DM als je een fijne hip-hop classic wil horen zometeen. Want we gaan het doen binnenkort, de hip-hop top 153 op 11 augustus. Dan bestaat hip-hop 53 jaar. Hoor je de hele dag alleen maar keiharde hip-hop bangers. En om een klein pre-partytje te vieren hier in Jamie's Jams, elke dag even een potentiële nummer 1. Dus heb je zoiets van, oké, als je een lijst maakt met de beste hip-hop tracks aller tijden, dan moet deze op 1 staan, of in ieder geval hoog in de top 5. Denk er even over na en stuur het deze kant op via de NPO Luister-app. Ga even naar Blend en stuur je suggestie. Ga ik hem zo voor je draaien. Tupac en Dre hoef je niet aan te vragen met California Love. Daar had ik gewoon zin in, die heb ik al voor je meegenomen.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: ruim door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
1: Onderweg naar een tropische woensdagmiddag met de muziek van NPO Blend. Even terug in de tijd met Mariah Carey. We Belong Together hoor je zometeen. Nou, Mr. Bombastic, it's Shaggy.

Half elf op je woensdagochtend. We zijn bezig met de voorbereidingen voor de hiphop top 153... die we op 11 augustus gaan uitzenden, omdat hiphop dan al 53 jaar bestaat. Het genre. Mooie aanleiding om de hele dag de beste hiphopplaten ooit voor je te gaan pompen hier bij Blend. Je kan ze doorgeven via npoblend.nl. 10 stuks met een leuke motivatie. Even je telefoonnummertje erbij en dan kunnen we er een mooie dag van gaan maken. En als een soort kleine pre-party in Jamie's Jams deze week, alvast even elke dag een potentiële nummer 1. En ja, dat is natuurlijk een gevoelig dingetje. Ja, wat zet je op 1 in zo'n lijst, weet je wel? Gaan we voor Tupac, Biggie. Ja, dat zijn eigenlijk altijd een beetje de standaard dingen. Ik zie ze ook echt wel voorbij komen in de NPO Luisterapp. We hebben Coolio gehad, Gangsta's Paradise. Dat vond iemand ook een potentiële nummer 1. En ik zie nu een aantal tracks van Ice Cube voorbij komen. En ook een track die een keer niet ging over alle ellende in de wereld, maar juist over dat alles een keertje mee zat. Ja, oh, dan weet je gelijk wel om welke track het gaat. Jay geeft hem door. Die heeft zoiets van, ja, gooi Ice Cube maar op 1 met It Was A Good Day.

Netflix, Videoland, Disney+, HBO. Ik weet niet hoeveel abonnementen jij hebt. Ik word er een beetje gek van af en toe. Maar weet je, ik weiger ook om er nog meer aan te schaffen. Want weet je, voordat je het weet betaal je gewoon €150 per maand om een beetje te kunnen streamen. Ja, ja, IPTV, ik weet het. Mag ik niks over zeggen van de NPO. Hey, maar voor iedereen die het ook netjes probeert te doen allemaal en de serie Power nog nooit gezien heeft, dat is een serie die 50 Cent geproduceerd heeft en krijgt ook goede reviews. Er is wel goed nieuws, want die serie die komt nu naar Netflix. Ze hebben echt de rechten voor al die seizoenen binnen gehengeld. Dus misschien dat je daar nu aan toe kunt gaan komen. Binnenkort houd het even goed in de gaten. 50 Cent hoor je in Jamie's Jams met Olivia samen op The Candy Shop.

Extinct. Kaal of kammen, weet je wel. NPO Blend onderweg naar de meest tropische middag van de week. Temperatuur, ik weet niet waar je zit in het land hoor, maar in het zuiden kan het 35 graden worden. Ben jij nou gewoon aan het werk? Of ben je lekker vakantie aan het vieren? Nee, er zijn sowieso strijders die gewoon aan het bikkelen zijn deze zomer.

Dus dit is altijd een mooi moment, want één keer in de zoveel tijd ga ik een plaat draaien waar ik mijn piano skills weer even voor uit de kast kan halen. Dat is toch waanzinnig, hè? Altijd even stemmen eerst. Ja, een beetje hoger. Ja, jongens, half Nederland is op vakantie. Wij zijn gewoon aan het werk. Maar laat ons er dan alsjeblieft ook wat moois van maken. Komt-ie.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: De Kapotte Kachels. Wacht even, wat is dat dan voor iets?

Waarom maakt Alba zich zo druk hierom, toch? Dat vraag ik me dan af. En je doet toch helemaal niemand kwaad mee, of wel? Ja, wel, als ik dit helemaal ga uitzenden, weet ik ook wel. Klein stukje nog.

0: lifetime door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
1: Yes, het is woensdagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen. Wij verzorgen de soundtrack voor je met Justin Timberlake. Hey, señorita, komt eraan naar Chic Good Times.

Essentials. In de jaren 80 waren er dus een aantal producers die een soort meidengroep wilden samenstellen. Moest een beetje gaan lijken op de Supremes, weet je wel. En daar schijnen dus echt 3000 zangeressen op afgekomen te zijn. Hè? Het is ongelooflijk dat ze er daar uiteindelijk 4 van hebben weten te selecteren. En het is gelukt hoor. Een absoluut groot succes geworden. En deze dames hebben ook wel weer een beetje de blauwdruk gelegd voor andere girl groups. Destiny's Child en TLC hebben het allemaal afgekeken bij Unvogue. Die we natuurlijk kennen.

0: De vraag is, welke track van Unvoke is nou zo iconisch dat eigenlijk iedereen eens een keer gehoord moet hebben in het leven? Heb je een goede suggestie? Geef hem door via de NPO Luisterapp. Ga even naar Blend en stuur een berichtje deze kant op. Dan hoor je hem zo meteen in Jamie's Jams. En dan voegen we hem toe aan de lijst met de essentials van Unvoke. Hey, is het al zover? Is het alweer niet uit te houden buiten of gaat het nog wel met je? Ja, dan komt deze altijd net even wat lekkerder binnen, hè?
1: Drums, please!

0: Ja, dan heb je wel een idee, hè? Beyoncé komt eraan zometeen in Jamie's Jams. Maar niet voordat we de derde track hebben toegevoegd aan de lijst met de essentials van Unvogue. Deze week in de spotlights hier. Hold On en My Lovin' hebben we al staan. En voor deze gaan we een paar jaar verder. 1996. Interessante track, hoor. Het werd hun grootste hit. Het werd tegelijkertijd ook het begin van het einde. Tenminste, ze waren met z'n vieren altijd, hè. Maar er ontstond zoveel gedoe achter de schermen na deze plaat dat Don Robinson besloot om de groep te verlaten. En ze zijn nog met z'n drietjes. Maakt allemaal niet uit. Wel een lekkere plaat om te draaien. En absolute essentials van Unvogue. Thanks voor alle appjes. We gaan hem toevoegen. Dit is Don't Let Go.
1: Blend Essentials.
2: 3.

0: Essentials.
1: Er is maar één dansmove nodig om het liedje te herkennen dat je zometeen gaat horen hier in Jamie's Jams. En dat is het handje dat je even rechtop steekt en dan zo om en om, heen en weer, voorkant, achterkant, voorkant, achterkant.

toekomstige supersterren. Je bent bij NPO Blend. Mary J. Blige en Mary Jane hoorde je all night long. Het is Jamie's Jams met dus zometeen Beyoncé's Single Ladies. En Jamie Joy taking over vanaf 1 uur met Rough Ends, Joe en Whitney.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mariah met Ride With You bij Blend. En ik wil even een voorspelling doen vandaag. Ik kan niet in de toekomst kijken of zo, maar ik heb gewoon een gevoel dat dit gaat gebeuren. Bow Wow gaat met nieuwe muziek komen. Ik weet het zeker. Hij duikt ineens overal op.

Een tour in het Wembley Stadium. En die tour die deed hij niet alleen. Die deed hij met Anderson Paak. Member van Silk Sonic. En ja, er zijn wat legendarische video's uitgekomen. Want er ontstond een soort van battle tussen die twee. Bruno Mars die ging zelfs op een gegeven moment verkleed als Harry Potter. En zo waren ze elkaar een beetje aan het uitdagen. En gisteren deed Anderson Paak er een schepje bovenop. En deze is ook voor jou. Really use the holiday. Did anybody else use a holiday? No, they beat it. Check you holiday. And right now, you can say, think it now. What happened? Ja, echt iconisch is die stem. Wat deed Anderson Paak nou? Die had zoiets van, hey, we staan in Londen. Ik haal die stem van Jet to Holiday erbij. En iedereen kent die natuurlijk van TikTok. Mocht jij ook toe zijn aan een vakantie, ik hoop voor je dat je hem snel hebt. En zo niet, dan hoop ik voor je dat je vandaag een beetje kan genieten. Want het is heerlijk weer. Ik heb lekkere muziek voor je klaarstaan. Joey de Wet Filet en Burner Boy hoor je zo. Maar eerst Aretha Franklin. Dit is Think bij Blend. De enige plek met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Goedemiddag, ik ben Jamie Joy.

vertraging. En op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht 13 minuten vertraging. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Ik heb ook nog eens heerlijke muziek voor je klaarstaan. Wat wil je nog meer? Craig David komt eraan met een rendezvous. Maar eerst Missy Elliott en SWV. Dit is Can We. Yeah.

0: favoriete hip-hop track of all time is. Want bij Blend zijn we met iets heel belangrijks bezig, namelijk een hip-hop top 153. En jij bepaalt welke tracks daarin komen te staan. Dat doen we niet zomaar. Op 11 augustus is het namelijk het anniversary van 53 jaar hip-hop. En daarvoor dus die lijst met de 153 meest iconische hip-hop tracks ever. En heb jij nou zoiets van, oh, ik kan niet kiezen, er zitten er zoveel in mijn hoofd. Je kunt er 10 doorgeven. Dus je hebt best wel wat speling, weet je? Ga even naar npoblend.nl, dat is de plek waar je die 10 tracks door kan geven. En zo zorg je ervoor dat die iconische tracks die jij zo koestert in je hart ook echt in die lijst komen en de eer krijgen die ze verdienen. En misschien denk je alleen maar aan Tupac of aan Biggie, of denk je juist bijvoorbeeld ook aan Kanye West. Wil je dat zijn track Heartless erin komt? Of misschien toch deze, want je hoort Kanye nu met Jamie Foxx. Dit is Gold Digger.
1: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

klaarstaan. En ik dacht, het is gemiddeld 32 graden vandaag. Woensdagmiddag, hopelijk kan je wat leuks doen. Er was maar één artiest waar ik aan moest denken. Dit is zo toepasselijk, ook de titels van de tracks. Dit moet Sean Paul zijn. Ik heb zijn album The Trinity erbij gepakt uit 2005. Want dat was naar mijn mening wel echt het album waar heel veel bangers op stonden. Iedere track werd een hit. En ik denk dat het lekker is als we een van de tracks van dat album gaan draaien vandaag. Maar jij mag kiezen welke. Wordt het, toepasselijk voor deze woensdagmiddag, heel heet, Temperature?

misschien heb je toch meer zin in deze. We be burning. Denk even over na, maar niet te lang, want ik wil het zo van je weten. In de NPO Luister-app kun je jouw stem doorgeven en de meeste stemmen die gelden. Je kunt het typen, als je handen niet vrij hebt, kun je ook een voice-memo sturen. Welke track van Jean-Paul wil jij zo horen hier op Blend? Wordt dat Temperature of wordt dat toch We Be Burning? De NPO Luister-app is waar je moet wezen.

Blend. En jij mocht bepalen wat ik nu ga draaien. Ik had twee tracks van Jean-Paul klaarstaan. Van hetzelfde album Trinity. En welke wilde jij horen? Dat kon je doorgeven via de NPO Luister-app. Alicia gaat voor Temperature. En Wilma, ja, die dacht juist weer aan We Be Burning. De meeste stemmen, die gelden. Jullie waren het duidelijk niet met elkaar eens. Maar de meeste stemmen waren toch echt

en ik heb zo zin om even samen met je te klagen. Als je mij langer kent dan vandaag, dan weet je dat ik mijn naam eer aan doe. Joy, altijd positief en meer met een positieve kijk. Maar soms vind ik het zo lekker.

nu weer te warm is. Ik heb ook een klacht. Ik heb sinds kort airco, wat super fijn is nu. Maar ik heb me toch een keelpijn. Ik probeer het voor je te verbloemen, maar van binnen ga ik kapot. En nu ben ik heel benieuwd, wat heb jij te klagen? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Dan gooien we dat samen er even uit. En dan kunnen we gewoon gezellig weer die middag in. Dan is het uit je systeem, weet je wel? Dus ja, stuur me een berichtje, stuur me een voice memo, dat kan ook. Wat wil jij even lekker klagen? Ik ben een, hoe noem je dat? Een onpartijdig oor. Dus het maakt me niet uit waar je over wil klagen. Ik oordeel niet. Het mag van alles zijn.

over klagen. Melanie die zegt dat ik vandaag niet thuis mocht werken van mijn baas. En Jamal die zegt, hey, jij hebt tenminste airco. Daar was ik over aan het klagen. Maar Alicia die stuurt dat haar zoon Fati deze week verplicht mee moet luisteren naar Blend. En klaagt over dat ik te veel vragen stel. Ja, dat is confronterend. Ik heb zometeen toch nog één vraag voor je, want dan gaan we een spel spelen. Maar eerst D'Angelo.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Je woensdagmiddag.
1: Siana. We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: Nou, Siana, die is bijna terug, beloofd. Je bent bijna van me af. Maar ik ben hier vandaag, Jamie Joy, tijdens haar vakantie. En ik ga ook met jou die middagdip de deur uitbeuken. En hoe doen we dat nou altijd? Nou, iedere werkdag speelt Siana met jou het spel De Uithaal. Waarbij ze 1 seconde van een iconische uithaal klaarzet. En dat heb ik ook gedaan. En wij zijn dan super benieuwd. Hoe goed is jouw muziekkennis? Kun jij door die 1 seconde gelijk raden welke track het is? En ik moet zeggen, de afgelopen weken ben ik echt verbaasd. Iedere keer als ik dacht, oeh, dit is te moeilijk, stelde je niet teleur en kwam je gewoon met het juiste antwoord in de NPO Luister-app. Er staat ook al wat foute antwoorden tussen, maar hè, niet geprobeerd is altijd mis. Als je nu even alles neerlegt wat je aan het doen bent, zover dat kan, dan ga ik hem voor je afspelen. Focus, want die 1 seconde, die gaat echt supersnel. Hier komt-ie. Dat was het. Welke track hoorde je en van wie? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En als je niet de titel of de artiest weet, dan kun je het ook zingen, hè, als je de lyrics wel weet. Ik ben heel benieuwd. De NPO Luister-app is waar je moet wezen.

deze ene seconde. Zo snel gaat de uithaal die je iedere werkdag speelt met Siana en vandaag ook met mij. En ik vond dit ook best weer een lastige, dat ik dacht, gaat dit lukken? Maar Lucky Charms, die hoefde er geen seconde over na te denken. Die wist het gewoon gelijk. Hij slijde in de NPO Luister-app en die zei, dat is natuurlijk...

naar Rotterdam rijdt, ben je niet blij. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat het helemaal vast. 71 minuten vertraging. Op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem 35. En op de A5.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. 10 anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Nora. Welcome back, girl.
2: We zijn er weer.
1: Gezellig, gezellig, gezellig. We zijn er tot 6 uur om jou te vergezellen met leuke gesprekken en natuurlijk heerlijke muziek. Maar je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. En vandaag is het origineel The Emotions met I Like It.

0: stories van NPO Blend of door eventjes een berichtje door te sturen via de NPO Luister app.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar npoblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginio.
0: En Nora. Ja, zometeen Fugees met Ready or Not. Maar eerst heb ik Blue Cantrell en Sean Paul voor je klaarstaan met Breathe.

0: Fugees, Ready or Not.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Het is woensdag 29 juli en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Mijn naam is Serginho en ik zit hier met Nora.
2: Yes.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is je dag vandaag?
2: Hele dag binnen gezeten. Ik weet niet.
0: Je houdt niet zo van de zon?
2: Nee, ik moest werken gewoon. In de edit zat ik de hele dag. Maar ik weet niet of ik nu ook buiten geweest was. Ik vind het altijd wel lekker als de zon ondergaat.
0: Precies. En dan, ik ben echt van dat. Dus op dit soort dagen ben ik meestal gewoon binnen.
2: Ja.
0: En dan rond de avonduren, wanneer de zon iets zachter is, dan kom ik naar buiten.
2: Maar dat zijn wij mensen van kleur. We don't need the tan. Al die racisten.
0: Precies.
2: Die zitten allemaal bruin te bakken nu.
0: In de zon. Dus dat is hoe ik erin sta met dit weer. Maar natuurlijk moet je gewoon genieten op jouw manier. Dat is het allerbelangrijkste. En het is vandaag World Lipstick Day.
2: Oh.
0: Een dag om de lipstick, maar ook zelfexpressie te vieren.
2: Mm,
0: ben jij van de lipstick?
2: No, man.
0: Nee?
2: Ik eet die shit op. Nee, als ik een feestje heb of iets belangrijks,
0: dan
2: wil ik wel een glossje of een kleurtje. Maar in het dagelijks leven hoeft dat voor mij niet.
0: Ja, precies.
2: Je tanden zitten de hele tijd en zo.
0: Oh ja, dat heb je ook altijd, hè? Ik wilde zeggen, ik gebruik het ook niet. Maar ik zat te denken, volgens mij, mannen, de lipstick die mannen gebruiken, dat is volgens mij gewoon Labello.
2: Ja, wat vinden we daarvan? Ja,
0: ik gebruik het zelf niet. En
2: nee,
0: ik denk ook niet dat het goed is of zo. Want je krijgt er volgens mij nog drogere lippen van. Ik weet niet of dat een fabel is, maar dat is wat ik vaak gehoord heb.
2: Ik weet wel dat er echt mensen verslaafd zijn. Dat ze het gevoel hebben, ik moet de hele tijd moisturizen. Ja. Nee, weet je, als je droge lippen hebt, is Labello of Vaseline is dan wel een optie.
0: Ja, precies. Hey, los van het vieren van World Lipstick Day vieren we ook de verjaardag van hiphop op 11 augustus. En dan hoor jij de 153 meest iconische hiphop tracks of all time. Ja, wil je jouw favoriete tracks in de lijst hebben? Ja, dan kan je die aanleveren via mpoblend.nl. Minimaal een top 3 en maximaal een top 10. Het is best wel moeilijk. Het klinkt heel makkelijk om eventjes 3 tracks aan te leveren. Maar als je eenmaal aan het nadenken bent van, oh ja, wat is mijn top 3? Dan ben je wel eventjes bezig. Nora, ben jij al een beetje begonnen met een lijstje?
2: Nee, nog niet. Maar ik ga dat wel doen. Ik zit, ik ben nog niet begonnen met het lijstje.
0: Je hebt nog geen zin in die hoofdpijn.
2: Ik denk dat ik die 153 wel kan vullen, hoor.
0: Oké, dan wachten we jouw lijstje af. Hey, zometeen spelen we de nieuwsquiz, Nora.
2: Yes.
0: Een beetje het nieuws gevolgd wel?
2: Matig. Okay. Maar ik laat me graag verrassen.
0: We gaan er zo meteen achter komen. Want onze producer en quizmaster van de show, Daniel, die komt altijd met verrassende vragen. Dus dat horen we na Cisco met Tang Song. Maar eerst heb ik Camila Cabello voor je en Young Talk met Havana.

0: Ik ga mijn haar blond verven.
1: Je zou er wel mee wegkomen. En je zou ook echt op hem lijken.
2: Cisco.
1: Virginio.
0: Morgenavond vindt er een film en diepe takkies plaats in Amsterdam. Waar dat over gaat en welke film er wordt gekeken. Ja, dat gaan we zo meteen bespreken na de nieuwsquiz.
3: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, we worden weer getest op onze dagelijkse actualiteitenkennis. En de persoon die dat doet is de quizmaster en producer van de show, Daniel.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Hallo. Hallo jongens. Hebben jullie het nieuws een beetje goed in de gaten gehad?
0: Tuurlijk.
1: Kom met relevant nieuws. Het valt op steek. Nee, ja, niet echt actief, maar je ziet wel eens wat voorbij komen.
4: Ja, oké. Okay. Maar volg jij dan ook nieuwsites of dat soort dingen? Of dat
1: ja, gewoon... C-Mokro, dat is echt mijn...
4: Dat is gewoon echt jouw enige...
1: Ja, sorry man. Ja, of nu.nl. Op wat er voorbij komt op de socials.
4: Ja, precies. Oké. Nou goed, gaan we kijken hoeveel je daaraan hebt. Jullie krijgen 3 vragen, meer keuzevragen. Weet je het antwoord op de nieuwsvraag? Dan roep je je naam. Degene die als eerste zijn naam roept, die mag het antwoord geven.
1: Ah, het gaat wel zo snel, kan dan niet mee googlen. Jammer, oké.
4: Ja, nee, dat kan je niet mee googlen inderdaad, ja. Nou ja, mocht je het fout hebben, dan kan de ander nog een poging wagen. Na 3 vragen kijken we wie er vooraan staat. Die mag dan een plaat uitkiezen. Welke platen gaan we voor strijden? Serginho, kijk eerst even jou aan. Voor welke plaat zou jij willen gaan strijden?
0: E-Life, More Days to Come.
4: Mooi, ja. Oké. En Nora?
1: Oh god, dan moet ik dan natuurlijk... He Wasn't Man Enough for Me, Toni Braxton.
4: Oeh, okay.
1: Ja, dat is wel. Ja.
4: Goed. Gaan we...
1: Sorry.
4: Oh, mooi. Oh, je gaat hem ook zelf meteen zingen dan. Oké, top. Ja, leuk. Nee, goed. Gaan we naar vraag 1 van de nieuwsquiz. Een nieuwtje. Het is heet. Ja, oké. En het wordt ook alleen maar heter de komende jaren. In Nederland gaan daarom steeds meer mensen aan de airco. Die beginnen daarmee. In Japan hebben ze al de volgende oplossing gevonden. Dat is gewoon een doorontwikkeling van de airco. Een nog betere oplossing. Maar wat is dat? Is dat A, een mensenkoelkast? B, een pilletje tegen de aanstelleritis? Of C, gewoon een ijs en ijs koud glas cola?
0: Serginho. A.
4: Dat is helemaal goed. Er staan daar serieus een soort van grote kasten. Het is een beetje, zie het als zo'n cola-automaat die hier op de gang staat. Zo groot, daar kan je in gaan staan. In 5 tot 10 minuten gaat je lichaamstemperatuur dermate naar beneden dat je weer een paar uur gewoon verkoeld bent.
1: Weet je hoe ze dat in Nederland noemen?
4: Een koelkast.
1: Mortuarium. Ik ga daar wel in.
4: Ja, oh, dat doe jij vaker, ja?
1: Ja, mij vind je echt op min 1 in het ziekenhuis.
4: Oké, gezellig. Ja, daar is het feestje. Goed, gaan we naar de volgende vraag, nummer 2. Dat is voor jou, Nora, de kans om gelijk te komen bij Serginho. Het Amerikaanse bedrijf Burger Motorsports heeft bekendgemaakt dat ze op 19 november het hele bedrijf sluiten. Dit omdat bijna alle medewerkers die dag vrij hebben genomen. Maar waarom hebben ze vrijgenomen? Is dat omdat 19 november de Wereldtoiletdag is? Ze blijven de hele dag lekker op de play doomscrollen. Is dat B, omdat die dag de nieuwe GTA uitkomt? Of is dat C, het is de verjaardag van de oprichter van het bedrijf en iedereen is uitgenodigd op zijn feestje? Nora.
1: Ik vind A zo ver afstaan van die andere antwoorden dat ik bijna denk, yes, A.
4: Bijna of helemaal?
1: Ja, helemaal. Ja, laten we ervoor gaan. Gaan we op de wc scrollen. Okay.
4: Het is wel oprecht dan Wereldtoiletdag.
1: Oh my god.
4: Dat wel.
0: Mag ik nog antwoorden?
1: Dat is elke dag voor mij.
4: Jij mag zeker antwoorden, Serginho. Ga je de genadeklap uitdelen?
0: Ik ga dan voor C.
1: Verjaardag.
4: Is het zeker?
0: Nee.
4: Maar jij blijft er wel bij.
0: Welk bedrijf was het ook alweer?
4: Het bedrijf, dat was Burger Motorsports.
0: Ja, C.
4: Ja?
0: Ja.
4: Nou, je klinkt heel zeker.
0: Ja.
4: Toch onterecht.
0: Okay.
4: Gaan we naar de derde vraag. In aanloop... Oh, nee, ik zal dit nog een klein beetje toelichten, overigens. Het bedrijf had dus dermate veel vakantiemeldingen binnengekregen... voor die dag, dat ze zoiets hadden van... nou ja, weet je, we sluiten de tent...
1: Weet je ook waarom die vakantiemeldingen kwamen? Was er iets?
4: Ja, nee, vanwege de game GTA, de nieuwe game. Komt. Ik geloof dat het voor het eerst in 15 jaar dat er een nieuwe komt of zoiets.
0: Mm. Ja, zoiets. Ja.
4: Dat is al jaren is dat nu echt de grootste hype in gameland.
1: Ja, klopt. Ik heb de real life versie gezien in Schilderswijk. Maar leuk. Ja.
4: Goed, gaan we naar de laatste vraag. Die gaat in het kader van de verjaardag van hiphop op 11 augustus. Gaat die ook over hiphop? In Goed Gejat zit vandaag All Dirty Bastards. David, de legend van Wu-Tang. En over Wu-Tang gesproken, daar zat of zit één Nederlands lid. Ik zie jullie al twee kijken van, oh ja, is dat zo? Ja, dat is zo. En de vraag is, wie is dat? Is dat A, Long Friends? Is dat B, Brainpower? Of C, Silver Rings?
1: Nora. Ik ga gewoon weer voor A.
4: Jij gaat weer voor A?
1: Long Friends,
4: ja. Nou, wat denk je nou zelf?
1: Ja, weet ik veel.
4: Jij wil gewoon niet winnen.
1: Nee, ik ja.
4: Serginho.
1: Geen Brainpower, toch?
0: Welke opties had ik ook alweer? Ik
4: ben nu Long Friends, ja? Brainpower en Silver Rings.
0: Ja, dan is het Silver Rings.
4: Nou, dat is hartstikke goed.
1: Hartstikke goed.
4: En ik wil een kleine toelichting ook nog. Dit is wel echt een heel mooi verhaal. Silver Rings, ik geloof dat hij uit Tilburg kwam. Was een producer en slash rapper. Die had eigenlijk in Nederland helemaal niet zoveel connecties en vooral nog geen dingen gedaan. Die is gewoon op de Bonnefoy naar New York gegaan. Hij heeft net zo lang voor het kantoor van RZA, de opperman van Wu-Tang, gezeten. Met een tapeje, totdat hij hem een keer binnenliet. Ik geloof dat dat weken heeft geduurd. En toen heeft hij 5 minuten gekregen. En daar heeft hij dus als eerste niet-Amerikaan heeft hij een platendeal gekregen in de Wu-Tang family.
1: Ik zie ook zijn naam. Ja. Zijn Marokkaanse.
4: Ja, is een Marokkaanse jongen.
1: Oh.
4: Of man. Hij woont nu volgens mij ook in Marokko tegenwoordig.
0: Okay, dan. Nice. Thanks voor dit nieuwtje. Ja.
4: Een andere legend dit, hè?
0: Ja, E-Life, dat is een hele grote legend. Maar wel een kleine. Snap je dan?
1: Shots fired.

0: vorig jaar onafhankelijkheid van Suriname organiseert Anton de Kom Leerstoel filmavonden waar klassieke films en docu's getoond worden en erover gediscussieerd wordt onder de noemer Films en Diepe Takkies. Morgen gaat dat om de documentaire Glad to be Gay Right uit 1992. En een van de sprekers morgenavond is Patrick Liesdek, schrijver van het boek Love, a History of Hate in Suriname. Hide, Flee or Suicide. Over de LHBTI-geschiedenis van Suriname. En we hebben Patrick ook aan de lijn. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dankjewel voor de gelegenheid en de moeite.
0: Ja, zeker weten. Hartstikke bedankt voor je tijd natuurlijk ook.
1: Heel graag.
0: In de docu Glad to be Gay Right worden 5 mensen met diverse afkomst geportretteerd en gevraagd wat het destijds was om in verschillende culturen uit de kast te zijn. Als je die vraag nu zou stellen, zou je dan ja zeggen?
1: Ik bekijk het natuurlijk vanuit mijn eigen situatie. Ik heb die tijd ook meegemaakt. Ja, het is nog super relevant. Er is het een en ander veranderd, maar bij lange na nog niet alles en niet op de manier waarop dat zou moeten.
2: Ja, Patrick, Nora hier. Fantastisch dat je dit doet.
1: Hi, Nora.
2: We zijn er nog lang niet, maar ik begrijp dat je met je boek ook je verdiept in de LHBTIQ+ history van Suriname en daarin ook echt teruggaat naar 300 jaar na Christus. Hoe was dat toen?
1: Ja.
2: Is er veel veranderd?
1: Ik heb dat zo gemoeten.
2: Ja, Patrick, Nora hier. Fantastisch dat je dit doet.
1: Hi, Nora.
2: We zijn er nog lang niet, maar ik begrijp dat je met je boek ook je verdiept in de LHBTIQ+ history van Suriname en daarin ook echt teruggaat naar 300 jaar na Christus. Hoe was dat toen?
1: Ja.
2: Is er veel veranderd?
1: Nou, 300 jaar na Christus was ik er natuurlijk nog niet bij, maar

0: het wordt heel goed beschreven door de subtitel van mijn boek. Executie, execution, extinction, existence en expression. Dat zijn de vier fases die ik zo kan benoemen. Die in wezen en al gepasseerd zijn, maar ook weer steeds terugkomen. En daar geeft dan gelijk ook antwoord op de vraag van ja, hoe is het geweest? Hoe is het nu? Het is veranderd, maar dat ding blijft weer steeds teruggaan bijna naar punt nul. Kijk maar naar wat er in Parijs, was het Parijs? Nee, Berlijn is gebeurd, een paar dagen terug. Ja. En nu kreeg ik net het bericht dat bijvoorbeeld de Pride in Uithoorn, dat die is uitgesteld of zo, of de parade.
1: Ja.
0: Want, weet je?
2: Mm.
0: Ja, dus het blijft zeer gevoelig.
1: Ja, het is lastig en we hebben nog veel stappen te maken natuurlijk. Ja, er gebeurt nog steeds heel veel. De emoties die gaan alle kanten op als je het aan verschillende mensen vraagt. En ik hoop dat we ooit gewoon met z'n allen het kunnen accepteren en gewoon de koppen dezelfde kant op kunnen krijgen.
0: Precies.
1: Jij woont in Suriname. Hoe is het daar nu voor de mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap? Kunnen die bijvoorbeeld openlijk hand in hand op straat lopen bijvoorbeeld?
0: Nee, dat gaat niet werken. Nee, nergens in Suriname. Misschien op enkele plekken, de safe spaces, zeg maar, in het uitgangscentrum. En in het nachtleven misschien in bepaalde cafés en in discotheken.
1: Ja.
0: Maar, en natuurlijk in de huiselijke sfeer misschien, maar op straat, nee, moet je niet gaan doen.
2: Wat kan er dan gebeuren? Word je dan uitgeschold?
0: Op zijn minst rare blikken.
2: Mm, ja.
0: En blikken doden ook, dus die doen ook pijn.
2: Ja, zeker.
0: Tot aan schelkanonades en misschien zelfs fysiek geweld. Dat moeten we wel gelijk bij zeggen dat dat niet dagelijkse kost is. Maar omdat wij als community natuurlijk altijd rekening houden met onze omgeving. En ons een beetje aanpassen en allemaal steeds hier of daar toch wel even teruggaan in de kast.
2: Ja, je schrijft daar ook over in je boek dat ook om die reden heel veel Surinamers zijn geëmigreerd vanwege hun geaardheid naar bijvoorbeeld Nederland. Is het dan hier veel beter?
0: In een heleboel opzichten wel.
2: Uh-huh.
0: Maar in hoofdlijnen is het precies dezelfde strijd. En de mensen die toen zijn ontvlucht, ik heb het eens ook overwogen om sec en alleen om die redenen weg te gaan. Maar voor mij ook bleef in Suriname iets zwaarder. Die kwamen ook weer bedrogen uit hier, omdat ze van de Surinaamse situatie in Suriname naar hier toe verhuisden en dan toch weer ook terechtkwamen in de Surinaamse gemeenschap.
2: Ja.
0: Toch? En die zaten op hetzelfde niveau als de gemeenschap in Suriname. En dan werden ze ook nog, die dubbele discriminatie, werden ze ook nog in de, blijkbaar in de gay community zelf, werd er ook al op ze neergekeken. Dus dan kreeg je dubbele discriminatie.
1: Dus waar je ook bent, je krijgt te maken met mensen die
2: hier iets van vinden.
1: Hier iets van vinden, inderdaad. Dat is wel echt vervelend, inderdaad. Dus,
2: en daarna handelen ook dat nog.
1: Ja,
2: dat vind
1: precies.
2: Ik nog erger.
1: Precies dat. Ja. Patrick, stel dat er morgen een heteroseksuele man de film komt kijken. Hè? En die neemt deel aan het gesprek. Wat zou je die dan mee willen geven?
0: Het belangrijkste is, en dat zou dan, zouden wij klassificeren als een bondgenoot. En dat de stem van een bondgenoot gewoon 10 keer luider klinkt dan de mijne. Als activist en persoon die zich inzet voor mensenrechten. In dit geval LHBTI-rechten, maar ook vrouwenrechten en rechten van inheemse.
1: Ja.
0: De stem van een bondgenoot klinkt luider. Vele malen luider. En dan is de volgende vraag waarschijnlijk. Maar waarom zou ik dat doen? Net als ik doe het al lang niet meer voor mezelf. Plus aan het feit dat je, waar je net over had, emoties. En een van die emoties is voor mij dat ik geen onrecht kan aanzien.
1: Ja.
0: Ik doe het al niet meer voor mezelf. Ik heb het heel frappant een keer, zat ik met hetero vrienden van mij, mijn waterpolo buddies na het spelen. En ze zeiden, ja, we zijn allemaal allies en we steunen je, we begrijpen het. Maar waarom doe je dat? Waarom moet je door blijven zeuren? Toen moest ik echt even nadenken. En toen was het uiteindelijk viel het kwartje. Toen zei ik van, ik doe het niet meer voor mezelf. Ik doe het voor de mensen die na mij komen, maar ik doe het voor jullie kinderen.
1: Ja, ik denk dat dat een mooie is om mee af te sluiten, Patrick. Dat zijn echt hele mooie woorden. Hartstikke bedankt voor je tijd. Donderdag 30 juli van 7 tot 9 in de Rialto Vrije Universiteit van Amsterdam de film Glad to be Gay Ride uit 1992. Als je erbij wilt zijn, Patrick, waar kan je dan

0: informatie winnen om erbij te kunnen zijn?
1: Nou, er zijn online dus de linkjes bij Rialto, de website van Rialto. Hou me even ten goede wat het adres is, maar ook die van de VU. En ze zijn natuurlijk hier en daar gedeeld en dan kan je dus registreren. Maar exact weet ik het hoofd niet, de link. Maar het is heel makkelijk te vinden als je dat zou intoetsen. Glad to be gay. Staat trouwens ook op het programma van The World Pride. Dus daar kwam je de link ook tegen.
0: Patrick Liesdijk, hartstikke bedankt voor je.

0: We hadden het laatst over Alicia Keys. Toen vertelde jij dat je haar overrated vond, Nora.
1: Heb je haat gekregen?
0: Nee, ik wilde zeggen dat ik dat bij de persoon heb die we als laatst draaiden.
1: Oh, ja, Shai maakt je af. Onze collega Shai maakt je dood.
0: Niet alleen Shai. Ik weet dat er meerdere mensen me dood willen
1: maar
0: maken.
1: Maar ik snap
0: hier.
1: Je wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, ze heeft een dijk van de stem. Looks good, maar come on, move on.
0: Ze kan dansen, ze heeft de looks. Ja. Ze is echt een artiest.
1: Ja.
0: Maar
1: klaar.
0: Als het op muziek aankomt,
1: ja,
0: dan zou ik zelfs zeggen, Solange vind ik nog beter dan Beyoncé. Persoonlijk.
1: Ja, nee, ik hoor je. Ik hoor je. Maar waarom draaien we haar niet?
0: Vind ik ook gek dat we haar niet in de playlist hebben, inderdaad.
1: Gaan we doen.
0: Maar ik hoop dat ik het gebouw zo meteen veilig kan verlaten.
1: Ja, ik bescherm je wel.
0: Hey, goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. We hebben je eerder al twee fragmenten laten horen van twee tracks, waarvan de ene het origineel is. En dat is The Emotions met I Like It uit 1970. En die werd door Old Dirty Bastard gesampled in 1995 op de track Shimmy Shimmy Ya. En mocht je vergeten hoe deze tracks ook alweer gaan, nou zo.

0: Nora, op welke track heb je gestemd?
1: Ja, op Emotions. The Emotions.
0: Oké, okay, The Emotions met I Like It.
1: 15 jaar voor mijn geboorte, maar ik weet niet, ik voel dat liedje wel.
0: Iets meer vibe.
1: Rustig, ja, okay. Gewoon echt in de ja, hoe zeg je dat, in die tijd.
0: Ja, precies. Leuk. Gewoon iets meer emotions,
1: ja,
0: letterlijk.
1: Ja, iets meer feelings.
0: Iets meer feeling, inderdaad. Laten we gaan kijken wat de luisteraar wil. Op The Emotions spannend. Met I Like It hebben onder andere gestemd Sarah, Milou, Esra en Gregory. Maar Jermaine, Rufinho, Esther en Wesley die stemden voor Old Dirty Bastard met Shimmy Shimmy Ja. De meeste stemmen gaan met 77% naar Old Dirty Bastard.
1: I knew it. Ik zag het al in de stemding, hoeveel procent.
0: Ik moet je teleurstellen, hoor.
1: Is oké. Okay.
0: Ik wil jou aan de andere kant bedanken voor het stemmen natuurlijk. En we gaan luisteren naar Old Dirty Bastard met Shimmy Shimmy Y'all. Ja.

0: Daarvoor hoorde je Old Dirty Bastard met Shimmy Shimmy Ya. En na het nieuws van 5 uur doen we nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. En we bellen zometeen met de meest populaire kinderjuf van Nederland.
1: Ja, zeker.
0: En die schijnt ook nog eens een echte hip-hop liefhebber te zijn.
1: Love it.
0: Nou ja, daar zometeen meer over. En ik zat te denken, hè, omdat we een juf bellen. Aan jou de vraag, wat was de soundtrack van jouw schooltijd?
1: Welke schooltijd? Middelbare school of basisschool?
0: Mag allemaal. Mag allemaal. Dus okay. Gewoon jouw totale schooltijd. Denk daar eventjes over na. En laat het ons weten via de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice memo. En misschien draaien we die track dan zometeen op de open spot in onze playlist. Dus eventjes laten weten wat de soundtrack was van jouw schooltijd. En dat na het nieuws. Zometeen. Tot zo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen. En dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginio.
0: Lange Frans en Baas B nemen ons zo meteen mee naar Diemen Zuid. Maar eerst lopen we weg samen met Jade. Don't walk away.

0: je ziet er lekker uit.
1: Zou dit echt gewerkt hebben? Deze lijn gooien op een dame en dan verwachten dat ze echt meegaat?
2: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen dat geprobeerd hebben in die tijd toen deze song uitkwam.
1: Mee naar Diemen Zuid, want je ziet er lekker uit. Lange Frans en Baas B hoorde je hier op NPO Blend. Tijdens Bridge the Gap. Mijn naam is Serginho en ik zit hier vandaag met Nora.
2: Woep woep.
1: Gezellig. Zometeen hebben we een open spot in de playlist. En ja, die willen we dus koppelen aan een track die eigenlijk de soundtrack is van jouw schooltijd.
2: Mm.
1: Dus zit je te luisteren en heb je zin in een beetje nostalgie? Dan kunnen we jou daar naartoe brengen als je die track met ons deelt. Dus stuur dan eventjes de titel van de track en de naam van de artiest door. En vertel ook eventjes kort waarom die track jouw schooltijd zo goed beschrijft. En dan draaien we misschien zo meteen wel. Nora, heb jij meteen tracks die bij je nou boven komen als je aan je schooltijd denkt?
2: Ja, zoveel. In die periode Boys to Men, Pink, Missy Elliott, Faith Evans. Ja, die lijst is lang, maar ook Backstreet Boys en ja. NSYNC en Take That en Five. En... ja, jongen, ik ga even kijken welke bij mij echt is blijven hangen.
1: Nou, je hebt nog eventjes de tijd om na te denken, want onze open spot is pas over een klein 20 minuutjes zo. Okay, dus okay. Denk eventjes na, je hebt alle tijd.
2: Yes.
1: We gaan het zo meteen hebben over vrouwen in de hip-hop. Altijd goed ook. Zijn er heel veel. Vaak ondergewaardeerd.
2: Ja.
1: Maar ja, daar zometeen meer over. We draaien ook Erykah Badu, die je zometeen hoort met Tyrone. Maar eerst Kehlani en Usher met Shoulda Never.

0: Erykah Badu met Tyrone. Hey, 11 augustus is hiphop jarig. Hiphop wordt dan 53 jaar oud en dat vieren wij hier natuurlijk bij NPO Blend met de hele dag de meest iconische hiphop tracks ooit. En lange tijd was hiphop een soort van een mannending.
1: Ja.
0: Maar mede door iemand als Queen Latifah veranderde dat. Queen Latifah was de eerste vrouwelijke rapper die een Grammy won voor UNITY. Een van de meest iconische tracks uit de hiphop geschiedenis. Het was niet alleen female empowerment, maar ook de boodschap. Wij mannen en vrouwen van kleur moeten elkaar niet omlaag halen, maar juist samenwerken.
1: Preach.
0: En dat was echt, echt heel mooi om dat ook nog succesvol te zien worden. Maar met haar succes opende ze natuurlijk ook deuren voor anderen. Zoals Salt & Pepper, Missy Elliott, Lauryn Hill, tot aan Nicki Minaj. Kortom, gewoon echt een icoon. Jij hebt volgens mij ook best wel veel naar Queen Latifah geluisterd, hoorde ik je laatst
1: zeggen.
0: Sowieso,
1: ik heb haar vooral in films gezien, want dat vind ik haar ook echt leuk. Ik weet niet, ik moet ook veel, of ze doet me ook veel aan mezelf denken. Gewoon lekker streetwise en real. Maar ja, zeker Queen Latifah, Missy Elliott, Lauryn Hill, Nicki Minaj, not so much. Maar misschien omdat ik... Ik weet niet. Ik voel het nog niet.
0: Nee, kan.
1: Zeker.
0: Wat je zegt, Queen Latifah, los van muziek, heeft ze ook films gedaan. Ik heb toevallig laatst de film Set It Off gekeken.
1: Ja, oh, dat is echt mijn all-time favorite met goed, Jada en Vivianna Fox. En die is echt hard.
0: Echt een keiharde film. Ja. Ook female empowerment. Ja, groepje zeker. Vrouwen die gewoon op een dag denken van... Hey,
1: we gaan een bank overvallen. Let's go. Where my girls at? Bel me als je dit wil doen.
0: Dus mocht je die film nog niet gezien hebben, het is zeker een aanrader.
1: Het is een oude film, moet je wel.
0: Een hele oude film. Uit de jaren 90, dus check die eventjes een keertje als je de tijd hebt. Het is zeker de moeite waard. Hey, zometeen gaan we bellen met een kinderjuf. Een kinderjuf die ook nog eens gek, die nog eens gek is van hiphop.
1: Ja.
0: Heel veel mensen kennen haar waarschijnlijk als een lieve, zachte dame.
1: Is ze ook.
0: Is ze ook?
1: Is ze ook.
0: Maar er schuilt ook een andere kant achter haar. En die gaan we zo meteen openbaren.
1: Oeh,
0: je hoort zo meteen meer. Dit is Queen Latifah, UNITY.

0: distance. I like my chicken. Nee, I like my women like I like my chicken.
1: Oké, okay. Interessant.
0: Ja, ik zit aan te denken hoe ik mijn kip wil. Mals. Mals, pittig.
1: Gegrild. Not cheating.
0: Hey, even terug naar hiphop. 11 augustus is hiphop jarig. En dan hoor je op NPO Blend de hele dag de meest iconische hiphop of all time. En in de aanloop daarnaartoe bellen we even rond. En dan vragen we verschillende mensen naar hun favoriete tracks en momenten in hiphop. Gisteren belden we met niemand minder dan Tim Beumers. En vandaag hebben we iemand waarvan je niet meteen zou verwachten dat diegene echt van hiphop houdt.
1: En
0: als je kinderen hebt, dan zul je haar wel kennen. Want misschien word je wel helemaal gek van haar. Omdat je de hele dag haar muziek en video's moet bekijken met je kind. Ja, dat klinkt dan zo.
2: Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos.
1: We hebben Gijs aan de telefoon.
0: We hebben Juf Roos aan de telefoon. Ja, goedemiddag, Juf Roos.
3: Hallo. Dit is Juf Roos.
1: Ja, ik ken jou natuurlijk als Melissa. Ik weet niet.
3: Dat ben ik ook, eigenlijk.
0: Ja, bellen we nu met Juf Roos of met Melissa? Wie hebben we aan de lijn?
3: Met Melissa. Ja.
1: Dit is ook het lijstje van Melissa, dus.
3: Yes.
1: Oh, nice.
0: Oké, dan. Melissa, hoe ben jij in contact gekomen met hip-hop?
3: Ja, jeetje. Nou, ik kom uit een heel klassiek gezin eigenlijk. We speelden allemaal een instrument en ik speelde al jong viool. Dus hiphop was niet iets wat bij ons thuis werd geluisterd. Maar ik kwam er wel mee in aanraking op een gegeven moment. En toen was ik eigenlijk vrij snel hooked. Misschien omdat het zo ver afstaat van wat ik gewend ben. Dat het een heel ander deel in mezelf aansprak of zo. Waarvan ik dacht, dit ben ik ook.
0: En was dat dan via de televisie of via de radio? Hoe kwam je?
3: Ja, volgens mij, het was in de tijd dat je dan lekker nummers kon aanvragen bij
1: de box.
0: Ja.
3: Ja, die leeftijd hebben we allemaal, denk ik. Laten we wel wezen. En dan kwam je ook makkelijker, denk ik, in aanraking met verschillende soorten muziek. Want je moest gewoon, je had niet Spotify, je kon niet iets kiezen. En je moest gewoon wachten tot er iets langskwam wat jij vet vond. Of het aanvragen. Maar daardoor kwam je wel met veel verschillende dingen in aanraking. En zo raakte ik eigenlijk echt huge fan van Wu-Tang. Tot vreugde van mijn ouders. Ik zag er ook echt op school, op de middelbare school, echt als een hiphopper liep ik erbij. Met hele wijde truien en broeken. En,
0: wat
1: dope. Love it. Dus jij, terwijl zij de symphony draaide thuis, zat jij met Wu-Tang Clan door je speakers.
3: Ja hoor. Ja, hoe rauwer, hoe beter.
1: Hey, en Melissa, jij maakt zelf kinderliedjes echt met miljoenen streams. Ik denk dat 500.000 sowieso van mijn dochter komt. Die is heel erg fan, was dat toen.
3: Ja.
1: Heb je ooit overwogen om te rappen of iets in de hiphop te gaan doen?
3: Nou, nee. Nee, niet echt. Nee, het zou wel leuk zijn als Juf Roos misschien ooit een hiphop track zou uitbrengen.
0: Dat zou gruwelijk
1: zijn. Stel het ze voor.
3: Ik ga het ze zeker voorstellen. Ja.
0: Heel nice. Hey, we hebben het heel veel over hiphop en over muziek en hoe je ermee in aanraking bent gekomen. Ik ben dan meteen benieuwd, hè. Als jij 3 platen zou mogen opnoemen die in de blend 153 meest iconische hiphop tracks ooit zouden moeten staan. Ja, welke tracks zijn dat dan?
3: Ja, ik vond dit lastig. Want er ging echt een hele deur weer open bij mij. Ik dacht, ik kan er wel 20 opnoemen op zijn minst die erin zouden moeten staan. Er zijn zoveel goede tracks.
0: Ja.
3: Maar ik moest kiezen natuurlijk. Dus uiteindelijk ben ik uitgekomen voor mij op nummer 1 staat toch Cream van Wu-Tang.
0: Oh, goeie.
3: Dat is nog steeds een van mijn all-time favorites. Op 2 had ik dan Shoeguns van Mobb Deep.
0: Juf Roos, you're doing your thing!
3: Hallo, ja toch?
1: Ik dacht de wielen van de bus, maar oké.
3: Okay. Nou ja, die mag er ook zijn. Daar heb ik dan toevallig een gouden plaat voor gewonnen. Maar,
1: even side note.
3: Ja toch. En op nummer 3 had ik Bad Girls van Mia of M.I.A. Net hoe je het, de meningen verschillen daarover hoe je dat uitspreekt. Maar dat is wat nieuwer, maar vind ik ook heel sick.
0: Ja, M.I.A. is gruwelijk.
3: Ja, toch? Ze is ook, ik vind haar inspirerend. En haar muziek ook heel vet.
1: Houdt je dochter ook van hip-hop?
3: Nou, ze heeft wel een hele brede stijl. Ze begint het nu een beetje te ontdekken, maar dan zit ze nog wel een beetje in de light nummers hoor. Outkast.
1: Oh ja.
3: Weet je wel?
1: Ja. Dus, hou maar, zo.
3: ze mag bij mij, ze mag best zich een beetje in verdiepen, maar ze is ja, een beetje in de light hip-hop nu begonnen. We zullen zien waar ze strandt.
0: Ja. Ja. Zit ik meteen te denken. We hebben het over muziek gehad. We vergeten nog één vraag. En dat is jouw meest iconische moment in hip-hop.
3: Ja, jeetje, dat vond ik wel een lastige. Deze gaan veel mensen misschien zeggen, maar toen Biggie overleed.
0: Oh, goeie.
3: Ja. Ik dacht dat gaat iedereen misschien zeggen. Ja, ik was daar echt persoonlijk verdrietig om. Terwijl ik was, denk ik, 13 of 14 of zo. En ik kende de beste man natuurlijk niet persoonlijk. Maar ik weet nog dat ik dat heel erg vond.
0: Nee, waarom ik zo reageer is omdat de dood van Tupac toch iets meer voor de hand liggend is of zo.
3: Ja, maar gek genoeg staat de dood van Biggie staat mij meer bij dan de dood van Tupac. Ik weet niet hoe dat kan.
0: Okay.
3: Want ik luister ook heel graag naar Tupac. Ik luister eigenlijk zowel East Side als West Side.
0: Juf Roos!
3: Ja, toch?
1: Ja, love it.
3: Ja, maar Biggie, dat staat me helderder voor de geest. Dat ik daar echt een week... Dat ik echt dacht, oh jeetje.
1: Die gaat nu dan muziek maken.
3: Ja, hij is er niet meer. Wat een gat valt er nu.
0: Ja, dat was ook echt zo'n moment. Hè. Ik denk dat heel de wereld wel eventjes op zijn kop stond. Vooral nadat Tupac overleed, dat hij dan ook op die manier is gegaan. Dat was wel echt super shocking.
3: Ja.
0: Juf Roos, je hebt me echt verrast. Ik had dit niet zien aankomen. Maar wel positief verrast.
3: By its red dress.
0: Ja, precies.
3: Er schuilt nog een hele wereld achter.
0: Ik denk dat die top 3 van jou sowieso wel voorkomt in de 153 meest iconische tracks hier op NPO Blend. Ik zat te denken, misschien moeten we de nummer 1 gewoon meteen draaien.
3: Yes.
0: Dat zou wel mooi zijn, toch?
3: Ja, dan maak je me wel blij.
0: Wu-Tang Clan met Cream.
1: Volume omhoog. Deze voor jou.
0: Dankjewel, Juf Roos. Doei.
3: Jullie ook. Fijne dag.
4: Word up. Look out for the cops, though. Cash fruit. Word up. 2 for 5 over here, baby.

0: Ja, je hoorde Toni Braxton hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. We waren op zoek naar een track die jouw schooltijd goed beschrijft. Een soort van soundtrack van jouw schooltijd. En ik moet zeggen, Nora, we hebben best wel wat reacties binnengekregen.
1: Ja, verrassende ook. Dat je denkt, oh ja, die is er natuurlijk ook nog.
0: Precies. Ja. Chantal die zegt Jagged Edge met Let's Get Married. Hé, hey, dat is wel echt een track.
1: Ja, maar überhaupt, Jagged Edge is gewoon
0: gruwelijk.
1: Ja.
0: Echt gruwelijk. Ja. Dan hebben we Jasmin of Jasmine. Je kan het altijd op meerdere manieren uitspreken. Ik hoop dat er in ieder geval een van de twee opties die ik uitspreek goed is. Die zegt Usher met You Make Me Wanna. Mijn eerste slow dance was op dat nummer en ik vergeet dat nooit meer. Heel cute. Ja. En dan hebben we even kijken. Jermaine die zegt Nas met If I Ruled the World. Dat nummer hoorde je op het schoolplein uit elke Discman of Walkman.
1: True.
0: Hele leuke anekdote ook. En dan komen we bij Dwight en die zegt DMX met Rough Riders Anthem.
1: Ja.
0: Kijk, ik moet zeggen, er zijn weinig tracks die mij zeg maar helemaal los laten gaan. Als ik ze hoor. Maar dit is er wel één van.
1: Ik ben benieuwd. Ik ga je filmen. Ik pak mijn camera er vast bij.
0: Ik word wel altijd hyped van deze track. Dus ik weet niet of jij het ermee eens bent
1: ja,
0: dat
1: zeker,
0: ik deze wil draaien.
1: Laten we deze doen.
0: Zullen
1: Sorry
0: die dan
1: naar
0: draaien?
1: Al die anderen, maar wie weet volgende keer.
0: Ja, dankjewel voor het doorsturen van je suggesties. Maar we gaan toch wel echt voor Rough Riders Anthem vandaag. Hoor je dit?

0: Masego, Unhinged. En ja, nog eventjes goedemiddag. Je luistert naar NPO Blend. Bridge the Gap, om precies te zijn. Mijn naam is Serginho en ik zit hier met Nora.
1: Yes.
0: En het einde van de show is alweer bijna in zicht.
1: Ja, ik ga van mijn avond genieten.
0: Ja, maar hoe doe je dat?
1: Mijn dochter ophalen. Nee, gewoon even rustig ergens ijsje eten. Misschien even ergens in het water plonsen of zo. I don't know.
0: Gezellig. Kijk, dat zijn mooie dingen. Ik ga straks barbecuen.
1: Oh, leuk. Ja, gewoon thuis? Of
0: bij mijn moeder thuis.
1: Ah, dat is
0: maar
1: leuk.
0: Die barbecue is al om 3 uur begonnen. Mm. Dus ik hoop dat
1: er
0: nog
1: iets
0: overgelaten is.
1: Ja, of je niet gewoon... Hoe like je chicken? Like ladies? Misschien ligt er iets anders voor je klaar.
0: Ik hoop het. Zometeen ga je naar non-stop muziek luisteren vanaf 6 uur. En dat betekent dat je dus ja, gewoon kan blijven genieten als wij zometeen weg zijn. Ik zal eventjes voor je kijken wat er aan zit te komen. Muziek van Justin Timberlake, Nelly, Whitney Houston, Shaggy, Alicia Keys, Nas, Talib Kweli. Ja, genoeg. Yes. Blijf lekker luisteren, maak er een mooie avond van. En ik ben er maandag weer. Nora, wanneer ben jij er weer?
1: Dat hoor ik waarschijnlijk wel. Ja, soon. Lijkt me wel heel leuk om weer terug te komen.
0: Zeker toch, komt helemaal goed. Yes. Hey, maak er een mooie avond van. Ik sluit af met Ice Cube, You Know How We Do It. En tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Doei. Yeah.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
1: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
2: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
0: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 8 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
1: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend. 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
0: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
0: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: all-time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. R&B, hip-hop en soul.
1: A different kind of high, you know. Feel me on this.

0: Show. Blend. 11 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: toe. Je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Live Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Blend. 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclaven zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.